0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het.

0: Dit is L1.
1: Get on the floor!

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal.
0: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Goedemorgen, gloeiwappies. Het is bijna weekend.
4: Feel Good Friday.
5: Mooi vuur vrijdag. Woehoe, bijna wochenende.
6: Seizoen is tijd voor de vuurgloeier.
3: En goedemorgen.

Kent ze wel zeggen, there's something going on. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ik weet wat vandaag is wel absoluut. Maar die is er voor.

0: Datum 5 juni 2026. Weet ze dat Bepi vandaag jarig is?
1: Nee, dat wist ik helemaal niet zo.
0: 80, joh, weet hij vandaag. Nou, dan moeten we straks even hier bij de Pipo Raafel gaan zingen natuurlijk. Op deze vrijdag 5 juni. En ik dacht eigenlijk, als we 2 dagen vooruit zouden kijken, dat het eigenlijk legitiem was van Maarten om vandaag afwezig te zien. Want dan is het namelijk Nationale Spijbeldag voor Volwassenen. Ja, dat besteedt blijkbaar ook.
1: Oh,
0: ja, volgens de initiatiefnemers is spijbelen namelijk veel meer dan een dagje vrij nemen. Het is een moment om het bewust voor jezelf te kiezen. Even opladen, ontstressen en misschien zelfs ontdekken hoe het voelt om niet voortdurend achter de feiten aan te lopen. Nou goed. Dat is een zonde, maar goed, de rij was een beetje vriend. Tenminste, normaal gesproken wel. Nationale Spijbeldag voor volwassenen. Dus ja, zoek dat maar in de kalender, Stobio's. Dus nou ja, goed, of Maarten er vandaag legitiem afwezig is, dat weet ik dan ook niet.
1: Wel, joh.
0: Ja, ja, dus al, ik weet niet wat er heet. Maar, dus, ik kan hem wel bellen, maar dat neemt toch niet op nu. Is dat niet wakker? Goedemorgen, Tim, man. Hallootjes.
1: Hey, goedemorgen.
0: Best wel de morning ook, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar is er aan de hang allemaal die mensen die allemaal vrienden hebben? Ik heb nog
1: geen... Ja, hij was net terug van vakantie, ja. Maarten. Dus
0: ja, daarom.
1: Kan niet op.
0: Eigenlijk moest ik gewoon zeggen, hier bleef je jong, kom op. Hoppakee, moest op de keer passen. Welkom, dit is de dag dat we weer eens gaan kijken wat we vandaag allemaal gaan brengen. En zeker ook op wat er allemaal binnen is gekomen via de L1-app. En zeker op deze Feel Good Friday, want we zoeken natuurlijk weer een lekkere positieve plaat om het weekend in te luiden. Ja, en het zou wel zo zien als we toch een klein beetje denken aan de nachtegaal die vandaag jurig is. Bepi Kraft. Wat zou ze zitten? Zou ze in Spanje zien aan haar eigen hoes? Of zou ze gewoon toe zien? Gewoon hier in Valkenburg.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ga ook. We gaan straks maar eens even achteraan bellen. Eens kijken wat Bepi ons kan vertellen. En of we toch even een Bepke mogen zingen voor heel. Want dat is natuurlijk wel hartstikke zo in zien. Ook straks hebben we contact opnemen met Peter Meijer. Die heeft gisteren natuurlijk de Alpe d'Huez beklommen, meegedaan. We zijn benieuwd hoeveel geld hij opgehaald heeft. Wat het totaalbedrag is van de Alpe d'Huez. Hij heeft ook een heel mooie album gesponsord van Frans Pollux en Lex Uitering. Samen met de Metropool Orkest. Zeer hoog in beeld. En het is zondag gesigneerd door Lex. Succes met de berg beklimmen. En hopelijk rossen ontzettend veel geld op. Nou, dat gaan we straks allemaal meemaken. Wat het allemaal is. Maar eerst, Fransje Broekhuizen. Eerst er al van de partie.
1: Ja,
0: allemaal in de bak geduwd. Maar ik zie hem nog niet voorbij komen. Dus misschien moeten we dadelijk even alle systemen gaan resetten. Laten we eerst maar eens even naar de kalender gaan kijken. En heb ze hem gepakt?
1: Ik heb hem gepakt. Ik zou bijna zeggen uiteraard. Daar gaat hij. Donderdag de 4e.
0: Zo, nou.
1: En dan hebben we vrijdag 5 juni. Het hoofd niet steeds sneller, nog groter of heller. Wim Neven dicht steed. Dat is waar het om dreed.
0: Wim Neven dicht steed is waar het om dreed. Wist jij het dan even dicht? Kijk eens, hè. Dat is vrij rustig. En zit er ook een QR-code
1: bij? Dat is de vraag. Scannen.
0: Nou, oké. Werd gescand op dit moment. Ik wil eens kijken welke plaat het er eigenlijk bijhuurt. Want daar ben ik wel ontzettend benieuwd naar. Ik zie wel dat de pleetjes niet doorkomen, hè. Oh ja, dat is er wel. Ja, goed. Oké, heb ze hem, de QR-code? Ja?
1: Hij komt eraan.
0: Ik heb eraan.
1: Even de vervelende reclame doorspelen.
0: Ah, is altijd, hè. Ze had er even als reclame op vandaag bij, hè.
1: Komt-ie.
0: Maakt niet zo, hè.
2: Man, doet die lamboer!
0: Wat is dit?
1: Dit is de kleine cafékeskoorts van het grote koor.
0: Het grote koor? Oh, klein cafékeskoor. Nou, meestal het niks. Maar goed, als je de dag van vandaag huurt. Prachtig om dat even mee te maken. Op deze kalenderdag 5 juni 2026. Komen de Fransje Broekhuizen, want die heeft natuurlijk ook een prachtig pleertje gemaakt. En dan zetten we vandaag de internationale dag voor het milieu is. Ja, de kleine wereldbol, als hem zo zus in de hand van Emus, met er bovenop een paar sprietjes en wat groen dat er oetkub, zien we toch dat de helft van de aarde dat al eigenlijk kurkdruig is. Eigenlijk helemaal niks groeit. En dat we er ook een beetje aandacht moeten besteden. En zeker ook voor iedereen. Maar dit is natuurlijk prachtig als de boeterlups doen.
1: Ja.
0: En alles is hartstikke groen. Dit er wat geregend. We mogen wel een beetje zanik aan en toe. Dat het zo heel regent. Maar
1: is goed voor de pollen, zullen we maar zeggen. Hè?
0: Nou, dat jammer. Maar blijven liggen die pollen, want die begon snel op de hoogste.
1: Wow.
0: Ja. Last van?
1: Ja, het is op dit moment vreselijk. Jeuken de ogen en als ik gewandeld heb 100 keer niezen. Frans die zegt trouwens bij zijn plaatje dat hij op deze dus internationale dag van het milieu als voorgloeier back to the 60s wil met Joel Atkins.
0: Oh.
1: Met The Birds and the Bees.
0: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees. Hoe heet die? Ja, die live plaatje. Het was zelf al nog niet geboren. Was wel leuk om die nog een keertje te huren. Dankjewel daarvoor. Deze ochtend op deze internationale dag van het milieu. Daar hebben we in feite alles gehad. Kennen we eens kijken bij zich als allereerst heeft gemeld deze ochtend. Wie was dat vanochtend? Ik ben benieuwd. Ik zie even een heel lang Rieke al voorbij komen. Dat is allemaal van gisteren. Ah, ik zie dat heel mooie bedragers binnengekomen bij Peter Meijer. Ik kom er straks eigenlijk pas onthullen. Maar Jan Stultjes, dat was natuurlijk de allereerste goeiemorgenzitter. Ik gewoon vandaag voor Keep On Running van de Spencer Davis Groep. En heeft zich al gemeld gisteren om 8 minuten voor 12. Dat vinden we de show natuurlijk. Ik kom even op de Lieske erbij zitten. En om deze dag weer een pleetje op het Lieske te hebben. En dan Monique de Marketenster. Dat was om 3 minuten voor 4:30 vandaag. Wat heeft Monique de Marketenster?
1: Goedemorgen, ik dacht aan Alan Jackson met It's 5 o'clock somewhere.
0: 5 o'clock somewhere, Alan Jackson. Lekker line dance plaat. Nou, kom op, Lieske erbij zitten. Nou, de eerste die zich melden met een audio-appje, dat was Maurice Michiels. Maurice, goedemorgen. Ja, voor hem was het natuurlijk weer het laatste nachtje werken, denk ik.
3: Hallo. Hey, goedemorgen mannen. Ja, voor mij goeiedag. Ik ben maar mijn voorlaatste nachtje bezig en heb ook een lekker weekend.
0: Lekker man.
3: Het is vandaag Feel Good Friday. Laatste werkdag voor de meeste mensen. En mijn Feel Good Friday plaatje ga ik voor Robert van Hemert.
0: Robert van Hemert?
3: Zandloopster, de nieuwe plaat.
0: Zandloopster?
3: Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan zien we ons, of horen we ons, maandag weer. Mannen,
0: radio hoor. Radio, dankjewel. Zandloopster, Robert van Hemert. Ze hebben niks, hoor.
1: Niks. Nee, ja, maar het schijnt een nieuwe single te zijn.
0: Nou ja, goed, dan gaan we hem even opzoeken. Ondertussen gaan we even kijken naar Jokertje van Postel. Joker, goedemorgen.
4: Goedemorgen, man. Goedemorgen, voor geweest met Joker van Postel.
0: Hallo, man.
4: Ja, is er weer een weekend? Nog één dag.
0: Nou,
4: nog even nog weer een andere vriend in Hoboken.
0: In Hoboken,
4: ja. Ik hoop dan ook er weer in mijn voor de vurgeluur, daar wil ik eigenlijk eerst een pleitje aanvragen van... Dieter Krebs, Santa Margarita, Nobody Di Montexiano. Dat is kleine Visserdorf.
0: Ja.
4: Op zich wel een leuk pleitje.
0: Ja, maar.
4: Ik denk, ik maak het paspoort toch niet zo merk. Dat is wel lastig met opschrijven. Ik kwam voor een pleitje van Ome Henk.
0: Ome Henk?
4: Een opblaaskrokodil.
0: Opblaas.
4: Ik ben nog wel half toe een vakantie, jongen, maar ik moet nog even wachten. Ja, voor de rest, iedereen die moet werken, werkt ze. Dus first time tussen lentjes. Een prettig weekend alvast en radio.
0: Radio, dankjewel man. Wat een interessante platen allemaal. De platen die we zelf allemaal nog niet kennen. En zeker ook om Henk met de opblaaskrokodil. Was net natuurlijk afgeleid van een reclame. Maar we zien er wel hoe het Robert van Hemert met de zandloopster. We hebben wel benieuwd wie die klinkt. Oh, is hem dit? Ja.

0: jij vandaan?
1: Nee, het verkeerde eigenlijk, hè?
2: Nee, lekker man.
1: Zal loopster, Rome van Emert, gewoon over Lieske erbij zitten. Dankjewel Maurice McGill voor die inbreng. En ook Ome Henk met de opblaaskrokodil gewoon we zeker erbij zitten. Christian, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen Pascal en Maarten. Hier is Christian, de hovenier uit Brunsum. Vandaag Feel Good Friday. Vandaag kon ik dan voor de Gold Band met Ik Zie Je. En dan wens u een hele fijne uitzending. En dan was een heel fijn weekend. En dan zeggen we...

0: Lekker man, junior, senior, move your feet, IBL 1 en stap maar lekker tegen de deur aan. Maak de deur nog open en zeg ze maar één keer tegen de baas, wat is dus binnen weekend. Hoppakee, gaan we een lekker weekend in. Wat gebeurt er met de temperatuur? Op dit moment 14 graden in de provincie. Het heeft behoorlijk geregend weer. Op alle zandjes van de auto aan. Maar we moeten wel een lekker weekend doorkomen. En ik stond zelf ook wel te kijken, want het is natuurlijk veel van allerlei activiteiten die we de weekend gaan doen. En wat gebeurt het dan? Nou ja, vandaag een graadje of 19, morgen 20, maar in de loop van volgende week hoop ik dat het toch weer een klein beetje beter wordt. We kunnen zeggen dat de zomer zich langzaam lutsen in. We zitten nog wel in de herfst, maar af en toe is het nog wel een beetje binnenkliepen, om het zo maar even te noemen. 20 op 6 geworden, dit is L.A. met de ochtendshow en met Steven van Inge. Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Pascal en collega.
0: Ja, Tim vandaag. Ja,
1: Maarten het, lekker weer een daagje vrie.
0: Ja, weer.
1: Geliek het natuurlijk, want ja, na zo'n vakantie en dan geliek al 4 dagen gewerkt hebben. Moest inderdaad, je wil maar even lekker lang wie gaan pakken.
0: Ja,
1: goed geliek eten.
0: Ja, dat zal.
1: Ja, vandaag is Feel Good Friday. Dus ja, moeten we ook met een Feel Good plaatje komen. Trouwens, gisteren nog, dat zo'n drieën, dat heeft nog lang geduurd nog, tot in een later uur kist.
0: Ik hoor zo
1: veel te lang. En ik kom toevallig neven Fossie op een ruiver. En daar wou dat man mis lekker een paar frieten komen brengen met een paar babyblokjes. Maar ja, helaas. De vrouw wordt toen spannenkeukje bakken.
0: Och.
1: Dus dat heb ik toch maar niet gedaan. Want anders schiet de toon van mijn vrouw over mijn heer.
0: Ja, dat kan ik wel voorstellen.
1: Ook niet, op
0: dat wil ze zeker niet.
1: Maar ik vond het wel een geweldig aanbod. Dankjewel, Fossie. Ja, voor een pleitje in betreft van de vuurgloeier. Gewoon ik het toch eens proberen. Een zomers pleitje, een vuurgoed pleitje.
0: Ja, welke?
1: Ryan Adams met Summer of 69.
0: Ah.
1: Heren. Een hele fijne dag, alvast een fijn weekend en radioa.
0: Radioa, dankjewel Steven van Inge. Ik zag hem gisteren met zijn zaadbak ongelooflijk van de cheerba vallen. Hoppakee. Nou, dan kunnen we wel frieten met zaad, maar niet te veel zaad. Dat is slecht voor de nieren, jongens. Ja. Moeten we wel een beetje opletten. En desalniettemin een aanbod kiezen om ooit lekker frieten te gaan eten. Had me maar gebeld, was ik wel even langs gekomen. Bright Adam, Summer of 69, komen we zeker op Belize kunnen erbij zitten. Wat hebben we nog hier deze ochtend?
2: Roland de Buxemeister, die zegt, goedemorgen. Wat zegt hij nou? Goedemorgen Maarten en Stefan.
0: Ja, goed, sommige mensen zijn het binnen weekend, hè. Dan hebben ze alles in de kop een beetje doorheen zetten.
2: Dankjewel, Roland. Het zijn Pascal en Tim deze
0: maar de wet er toch niet, dit op 10 of 4 vanmorgen te geschreven.
2: Ik ga vandaag voor Andreas Cavalier met Slee. Slee, zegt hij.
0: Prachtige plaat gezet.
2: Ja. Fred, die wil als voorgloeier horen Scooter met
0: zo.
2: Love You More.
0: Zo, dit is zin in, Fred, hè. Want dat is tuitelmuziek, hè.
2: Ongelooflijk. En Herman Meijers, die pak ik ook nog even mee. Die zegt, goedemorgen, gloeiwappies. Mijn keuze voor vandaag valt op Henk Wijngaard met het nummer Drukkenfest.
0: Drukkenfest van Henk Wijngaard? Nou ja, dit jaar is Henk Wijngaard toch ook wel een klein beetje in het zonnetje gezet. Ze hebben laatst aan de aaien vrachtwagen weer uit de mottenballen gehoord. Hebben ze gans opgeknapt en zo. En dan gaan we een gans stuk concert voor gehaaien. Prachtig om dit man. Maar dat hebben we al een paar keer gehad. En dat is zeker ook een keer de vuurgleur.

0: is. Dan gaan we nog een keer bij Ruudje op de club. Wat had hij nog?
1: Ja, die is ook alweer vroeg van de partij. Op deze Feel Good Friday ga ik voor Bruce Springsteen met Glory Days.
0: Glory Days voor Bruce Springsteen, de boss. Goedemorgen, Koning Harold.
2: Goedemorgen, hartelijk Pascal. Alle gloeiwappies.
0: Hallo.
2: Voor de Feel Good Friday hoor ik vandaag wel een nummerje van Roger Glover en Friends. En
0: oh, dat is all, hè.
2: Kon ik allemaal een koning vriendig wensen en een koning weekend. Ja, en tot maandag. De groeten.
0: Hoi. Dankjewel. Nou, dat is een prachtige plaat, Leuvenzol. Met zo'n tekenfilm van die kikkers erbij, hè. Net als hoe de vuur een beetje gitaar aan het spelen is. Heerlijk om dat te zien. Dan Michel Bakker. Gaan we zo meteen even doen. Want hij heeft natuurlijk uiteraard weer een hele fijne tegel voor ons klaargemaakt. Met een spreuk om het beetje mee hoe te gaan. Van geschoven naar Kessel. Naar onze Pim en de Hiddenduver. De winnaar. En de best misschien doen. En dan ga ik even

0: Volgende week komen Ellen of de show koffie weggeven in Sommergeit met een mocktabie en een handtekenen van een hele bekende Limburger. Wat we precies allemaal in de hele tijd komen, ik allemaal nog vertellen wie ze nog eens kansen maken. Daar komen die auto niet vertellen, maar het heeft te maken met. Doen we niet. Maandag, eerste, oh, ja.
1: Lekker, man.
0: Ik heb een heel goed pakket, het mocht zo laten zien dan aan alle lustreers op de televisie. En dat zie ik het zo te zien. Maar ook zo is dat er zoveel mensen al lekker vroeg wakker zien. Oh, allemaal. Sommige mensen hebben we wakker moeten shudden. Maar een ervan die zich altijd mailt. En dat is natuurlijk onze grote vriend. Waar we een heel mooi tegeltje van krijgen. Ik moet zo meteen even kijken of ik dat tegeltje op televisie kan toveren. Ja hoor. Dat is de spreuk van Michel Bakker, onze grote vriend. Michel, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal. Maten, vrienden en de community van de start van je weekend. Hier, de Bergaan, met de volgloeien. Ik wil vandaag volgloeien met de nieuwe van Gerard Joling. Met rood, wit, blauw. Dan wil ik ook volgloeien in Viewberg Friday. Goed, de Bergaan gaat ook vandaag weer op links en door. Nog een paar uurtjes omkijken, dan heb ik wel geënd. Wij gaan eruit meer met een hele gave spreuk van vandaag. Zijn de ladies nog niet zo knap? Neem dan wat extra pilsjes van de tap. Dat is de spreuk van vandaag. Ik wens iedereen een schöne zwolle. En Bismontag. Dit was de Bargaande Radio.
0: Radio, ja, dat zeggen ze altijd. Hè. Wie meer dan ze drinkt, wie knapper dan de vrouw nu weer eigenlijk. Ja. Nou, we zullen nog even een keer halen en mensen kunnen nog allemaal meekijken op televisie. Zijn de ladies nog niet zo knap? Neem dan wat extra pulsjes van de tap. Nou goed, Michel, daar doen we mee. Dankjewel, kerel, voor je bijdrage weer deze week. En rustig aan hè, met die pilsjes. Ding ook een beetje aan de lever. Hè?
1: Want zo is dat.
0: Ja, goed. Nou, ik heb toevallig morgen heb ik een beerfestival. Oh. Dus ja, dan moet ik. Ja, maar ik doe het rustig aan. Ik gewoon dit jongen ergens kijken voor de biertjes met de minste alcohol. Want dat is ook best wel in het weer, ook op die bierfestivals. Dat niet zo is dat ze alleen maar van de duchtige joegkries. Dan moet ik ook een beetje aan zichzelf denken. Hè? Maar af en toe lekker rustig geneerd en gewoon blij dat er weer een beetje mee zit.
1: Mag ik het ook.
0: Oké, dan gaan we eens kijken. Nou, dan hebben we onze Michel de Bargaan hebben gehad met Erwin van Eewijk deze ochtend. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen en Maarten op school. En
0: hallo,
3: jappies.
0: Hallo.
3: Erwin. Ja, veel Good Friday.
0: Ja.
3: Dank ik aan de Gibson Brothers. Wat kist er daar? Een fijn weekend. Ik moet morgen even. Morgen is code 94.
0: Oh, gisteren ben ver.
3: En dan hebben we het weer bij elkaar, gelukkig.
0: Nou.
3: Ja, fijn weekend, reactie vandaag allemaal. En ja, Dioa.
0: Ja, Dioa. Michel de Bargaan had deze week ook al code 94, hè. Oeh, ze hadden veel elke jongens te doen. Code 94 op zaterdag, onder even stabiel. Maar. Dan heb ze al zoveel uurtjes gewerkt, hè. Dat is verschrikkelijk. Maar goed, oké, dat hebben we gehad. Dan komen we eens kijken. Wat we dan hier hebben. Op deze dag, dat ze zien vertrokken. Heb ze toch gehuurd?
1: Die zijn er vertrokken.
0: Ja, bedacht ze zelf, het Nederlands elftal.
1: Oh ja,
0: nou ja. Een vliegtuig.
1: Met een flinke kater, denk ik.
0: Nou ja, het is me gevaarlijk, hè.
1: Jezus.
0: Moeten ze binnenkort nog een andere wedstrijd gaan spelen? Ik ben benieuwd of ze
1: erover. Oezbekistan maandag, ja.
0: Ja, dat moet toch ook wel lukken.
1: Dan kunnen ze het toernooi helemaal vergeten.
0: Ja, we zeiden het eerste week al. We zijn op zoek naar de grootste WK-fan hier bij L1. Zeker in de ochtendshow, maar als het zo doorgeet. Dan weet je dat niet, hè?
1: Maar goed, ze zeggen wel altijd een slechte generaal is een goede uitvoerder.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nou goed, dan doen we ermee. Laat ze binnenkomen, Tim. Wat hebben ze nog allemaal?
1: Maurice van der Ven die gaat voor Forever Angel van
0: Alex Rudy Pell.
1: Dan Patrick Maas. Die zegt Happy Weekend van Dom Stuurman.
0: Dom Stuurman, dank je zeer, Dom Stuurman.
1: En Mark van Dijk die zegt goedemorgen man, op deze Feel Good Friday ga ik voor Justin de Wild met Cheerio.
0: Volgens mij staat je op een lijstje. Moeten we even checken. Kural en Zoemerke, dat is natuurlijk niet zo goed. Maar dan moeten we even kijken.
1: Ik ga ze even meteen op onderzoek.
0: Ja, gewoon even meteen even kijken dan. Ik wil nog even naar deze. Hallo met L1.
4: Goedemorgen Pascal en Maren op deze Feel Good Friday.
0: Hey Marco.
4: Feel Good Friday.
0: Ja, dat is goed.
4: Ja.
0: Mag
4: het is vrijdag vandaag.
0: Ja.
4: Dus, een lekker nummer van Elvis. There's a brand new day on the horizon. Oeh. Every day is gonna be just fine.
0: Yeah.
4: There's a brand new day on the horizon. And the whole world's gonna be mine.
0: Sorry, bye man.
4: Ja, there's a brand new day on the horizon.
0: Aha.
4: Opgenomen op 20 februari 1964 voor de film Rustabout. Radio, natuurlijk zo door Elvis Presley.
0: Ja, dankjewel.
4: Radio,
0: dankjewel. Inderdaad, is a brand new day on the horizon. Langzaam komt deze nieuwe dag tot start. En kunnen we zeggen dat we straks even gaan proberen te bellen met een 80-jarige Beppie, want dat is natuurlijk wel zo prachtig. En jong, wie is het met Justin de Wild en Cheerio?
1: Ik zie hem nog niet staan, hoor. Ik ben bijna aan de onderkant van de lijst. Even kijken.
0: Ja, het duurde even, hè. Oh, dat rustig aan mijn mannen.
1: Nee, ik zie hem niet staan.
0: Oh, nou, dat fijn. Dan trek ik de zoom alweer in, hè. Ik hoop dat Cherry erbij zitten. Hoppakee.
1: Goeie plaats, zeg. Je hoort hem ook overal, hè.
0: Ja, is nummer 1 in de hitparade, hè. Dus wat wil ze nog meer? Wat hebben ze nog meer? Dat is even de andere vraag.
1: Ruud Bouten.
0: Ruudje Bouten.
1: Goedemorgen, Pascal en Tim. Feel Good Friday wil ik horen Herman Brood en his Wild Romance. Oh. Met Saturday Night.
0: Saturday Night.
1: Alvast een fijn weekend, zegt hij erbij. Ik ben onderweg naar De Bilt voor een klusje.
0: Een klusje in De Bilt? De Bilt ligt toch KNMI? Dus misschien dat het doorgaat moet aanpassen. Hoor. Misschien dat we een dode hoop beter weer krijgen. Laten we het hopen. Oké, wat hebben we nog?
1: Petra Stroom, goedemorgen Tim en Pascal. Genesis, follow you, follow me.
0: Follow you, follow me. En een fijn weekend. En Petra, de mensen die gaan gaan zoomen. En nog veel meer appjes.

Nou, we hebben al een tijdje bij ons in de uitzending Frankie Schultheis. We nummeren hem op voor Popeye, want de man doet bodybuilding. En als we dat zus denken, ben ik zelf, oeh, ik ben er niks tegen. Ik ben maar een breinhold, om het zo maar even te zien. En deze is natuurlijk ook Deureman. Dus toen dachten we even, Popeye en Deureman, als het in de uitzending komt, ja, dan moeten we iets speciaals doen. Komt alweer, joh.

0: Jos en Uitzending. Frankie, goedemorgen, welkom jong.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten. Goedemorgen gloeiwappies.
0: Hallo man.
1: En met de Frank Schilders en Bronsen.
0: Welkom Popeye.
1: De automatische deurmotor op de Feel Good Friday. Ja man, de laatste dag van de week.
0: Ja.
1: Nog een paar stonden ons best doen en dan hebben we een weekend.
0: Heerlijk. Gaan
1: ze hopelijk wordt het weer een beetje redelijk.
0: Ja, dat
1: en dan
0: ook.
1: Morgen een fijn beachparty in Brunsum.
0: Beachparty.
1: Oh. Ja man, de klusjes voor vandaag. Ik zit vandaag de hele dag op één adres in Heerlen. 15 nieuwe draaideurautomaten installeren en programmeren.
0: Sorry.
1: En dan hebben we een weekend. Man, een mijn inleg voor vandaag, voor de Feel Good Friday. Ik ga gewoon voor de SOS Band met de Finest.
0: Oh.
1: Man, ik wens je een fijne dag. Een schoon weekend hebben ze mondig. Adieu.
0: Adieu, dankjewel. En ik hoop inderdaad dat het een beetje goed weer. Het was een beachparty. Ups, en er bleef zo'n plekken in de modder. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Chris Eide, goed en driet, hè. Dankjewel. Frankie Schultheis, dan gaan we eens kijken. Ben we hier, hebben.
2: Pascal, hey Maarten. Goedemorgen, Jannie Bakkes. Links op
0: hey,
2: de
0: bok
2: op deze Feel Good Friday.
0: Welkom, Jannie.
2: Ja, hey, weekendje. Vanavond
0: ja,
2: niks. Mooie avond, pleitjes rijden. En zondag gaan we naar het Shuttersfeest in Heel.
0: In Heel, joh.
2: Gaan we lekker een gezellige dag van maken. Hey, voor de vurgelingen vandaag voor dit Feel Good Friday.
0: Ja, Viola Willis.
2: Gewoon ik voor een nummertje van. Ja, Viola Willis.
0: Ja, dank je wel.
2: Gewoon ik get along without you now.
0: Ja, hey,
2: de rest van Limburg maakt er een leuk weekendje van. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. De groetjes van Jannie Bakkes. Links op den bok.
0: Hoi. Dank je wel, Viola Willis is er helemaal gek van, hè? Boah, ik hoop zeker op een Lieske erbij zitten. Wat gaan we nog meer op de Lieske zitten?
3: Nou, onder andere bijvoorbeeld het verzoekje van... even kijken, Hans Vaassen, die stuurt een uitgebreid bericht. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Nou ja, het is vandaag Pascal en Tim, maar dat is je vergeven, Hans. Vandaag dacht ik aan Don Henley en The Boys of Summer.
0: Ja, de Hansje Dekkers hebben we dan vergeten, hè? Dat moeten we ook even niet vergeten, joh. The Boys of Summer gewoon wel erbij zitten.
3: Hans Dekkers, inderdaad. Goedemorgen allemaal. Gisteravond heb ik met mijn trike deel mogen nemen... aan de gala-stoet van het Dendron College in Horst.
0: Echt hoor?
3: Gelukkig hebben we droog weer gehad, zegt hij. Ik vond het een mooie avond. Maar nu, de voorgloeier.
0: Nou, ik ben benieuwd, joh.
3: Ik ga vandaag weer voor Mel en Kim met Showing Out.
0: Oh, Mel en Kim met Showing Out. Oh, Jannie, kom nog even terug, ja. Hallo?
2: Ja, daar ben ik weer.
0: Ja.
2: Sorry, Tim. Welkom, jong. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jannie. Toen vergeet ze wel eens schijt en niks bij jezelf weer uurig door aan de andere kant. Zullen Dennis Thomas ook zetten voor wie voor Snipperdag het dit Maarten eigenlijk wel? Voor mij ook gaaf.
3: Ja, maar dat noemen ze dan anders. Maar dat mag ik niet op de radio zeggen.
0: Oh, oh je echt?
3: Ja, mijn vader heeft er ook veel tegenwoordig.
0: Ah, hij zakkendag.
3: Oude lullendag.
0: Dat heb ik ook al. Ik heb ze 7 jaar.

0: Praat is ik met ze wat. Kijk, even een mupje zingen. Hebben ze gedaan nu met de Boys Mine. Om 7:15 op deze vrijdag. Lekker begon het weekend dit. Wat goed gaan we doen? Laten we eens even weten. En vooral even weten welke plaat het op je huurt. Op deze dag hebben we veel Good Friday vieren. En we hebben al van alles op de liedje gestoond. Dat gewoon van Herman Brood met Wild Romance. Met Saturday Night. Dat Cherry Owner. Ik heb zijn brothers nog hier aan Joling. Met Rood en Blauw. Dat is wel inderdaad wel veel van die WK-liedjes we opkomen.
1: Ja, dat is echt
0: dat is slecht,
1: een lekker liedje.
0: Oh, wat? Wat?
1: Van Gerard Joling.
0: Heb ze gehuurd al, hoe het met Blauw?
1: Dat is toch fantastisch? Ja, vind je het niet leuk?
0: Ja, ik heb hem nog niet gehuurd. Dan moesten ze even opzoeken. Ja, zoek eens even op.
1: Ik vind hem echt
0: leuk. Even nog op de taxichauffeur. Ben benieuwd of er weer een free weekend is. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxichauffeur.
0: Hallo, Robbie.
2: Ja, ik heb een lang weekend.
0: Oh, lekker.
2: Hè, dus gewoon dit weekend wel leuke dingen doen.
0: Kine of zo?
2: Milan Kump. Ja. En zondag heb ik een kienmiddag in Borgloon in Buins. Dus dat wordt wel spannend.
0: Ja.
2: En ja, Pascal, daar heb je het steeds met Maarten over Handige Thomas.
0: Ja, goed weird, ja.
2: Nou, zoals je kunt zien op de foto, heb ik dat boek van Handige Thomas.
0: Ja, die hebben een boek gemaakt, joh, dat weten we.
2: En het is echt ideaal aan aandrooien.
0: Zeker, allemaal tips.
2: Wat betreft de vorige dan word ik voor Hans Dupont met Mijmelepke.
0: Mijmelepke.
2: Ze zeggen nog een fijn uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio, inderdaad. We gaan misschien straks nog even een uitzending van Handige Thomas. En volgende week toch maar eens even bellen wie dat deze allemaal aan die tips kump, hè, Handige Thomas. Want ja, die kent die tips wel. Nou, we hebben het over die WK-liedjes. En ik heb meestal gezegd van ik krijg een beetje jeuk als ik WK-liedjes huur.
1: Nee,
0: die hadden van, ja, moet dat.
1: Is toch wel een legend, Gerard Joling.
0: Zeker, hoi,
1: hoi. En hij gaat volgend jaar twee keer Ahoy doen. Zijn zijn laatste grote shows.
0: Echt,
1: zijn laatste grote solo-shows heeft hij aangekondigd. Hij is er een beetje, ja, hij vindt het mooi geweest.
0: Ik ben er klaar mee, ik ben er klaar mee. Ja,
1: precies, nou, ja, daar komt hij, hè.
0: Ja, goed weer blauw. Oh, oh, oh. Oh, dat is typisch Joling, hè.
1: Oh,
0: woe. Zo, hij gaat hoe ik. De kniepen ze in de morgens, hè, als ze zo'n geit. Hoppakee.
3: Oranje,
0: oranje, en dan hop.
3: Iedereen denkt dat die bondscoach is. En oranje, dat schrijf ik geschiedenis.
0: Hey, is dat wel zo, hè?
3: Heel Holland zit dan
1: even het refreintje moet je even horen, hoor.
0: Is dat zo? Is dat leuk?
1: Even kijken.
0: Oh, dit was een... Ik ken toch niet, dat ze midden op de plaat is, ze scrollen.
3: Het hele land is rood, wit, blauw.
0: Oh.
3: Nederland is rood.
0: Daar heb ik een klein beetje denken. De angelplaat, zoet, zout, zuur van, hè, weet ook alweer.
1: Komt van de hemel, toch?
0: Ja, inderdaad, joh. Er zit ook zo gaat in, hè. Maar wel, Sjoen, laten we hopen dat ze verder komen. En anders kennen al die platen weer liggen de kliko. Ik heb wel gehoord dat Fabrizio hier bij ons in de provincie, dat hij ook een...
1: je niet.
0: Ja, ook een WK-plaat heeft gemaakt. Ja, dan moeten we dommers even achteraan gewoon. De Limburgse WK-platen. Lijkt me wel eens Sjoen. Goed, we hebben hem gehad. Onze grote vriend, Rob van der Hoven. Dit had voor de handige tips en Hans Dupont met mijn lepje. We hadden Michel Rutte, oftewel de... Nou, moeten we wel zeggen, de ochtendeter. Goedemorgen, Cookie Monster.
4: Ja, goedemorgen, Michel Rutte hier. Op deze Feel Good Friday.
0: Ja.
4: Dan ga ik voor een nummer van Swing Out Sister.
0: Oh,
4: Breakout.
0: Breakout, hè.
4: Goedjes, fijn uitzending, fijn weekend allemaal. En radio, hè.
0: Radio, dankjewel, Michel Rutte. Henk Leenders, de taxichauffeur. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo.
5: Ik zie dat Maarten zich mogelijk verslapen heeft, maar goed.
1: Nee, hoor.
5: Ik ga vandaag voor de voorgloeier eens voor Spencer Davis Group.
0: Spencer Davis Group.
5: Running.
0: Dat is een goede plaat, man.
5: Fijne dag in de studio. Mooi weekend gewenst. En we horen ons waarschijnlijk maandag.
0: Doe morgen.
5: Radio.

0: Oh, wel is er een goede oom, meestal de koffie oom. Ik heb zo dat ik tegen een blazen die in de gezicht denkt ze, boel, wat voor koffie hebben die gedronken? Wem is het BL1? 10 minuten voor 7 geworden op deze dag de Beppie 80 is. Straks even proberen te bellen om Kaza Beppie in de hoek te zetten. Zo! Zo hé, jij dit jong. Moet een dokter bellen.
1: Zo, de hooikoorts. Ah. Dat komt door die tv-lamp hier.
0: Er flinkert er geen pollen hier in de studio. Nee, wel,
1: als je het licht kijkt en je hebt het al op het puntje van je tong, die nies, dan komt hij eruit.
0: Dames en heren, dat is Tim. Tim doet af en toe hele rare dingen. Dat duurt gewoon. Morgen heb ik ook hooikoorts en ik weet wat allemaal voor ziektes was allemaal op, jong.
1: Nou,
0: ja, hallo. Hij heeft een hang van de mooi, zeggen ze vroeger al tegen Mick. Dat is klein menke, mos is dit altijd weer van papa mam. Nou goed. Voor de rest ga je het allemaal wel?
1: Ja hoor, ik heb er echt last van. Heerlijk.
0: Nou, de domme even een tekstbericht dan.
1: Jean Baudelier. Goedemorgen, Tim en Pascal. Voor de volgende uur dacht ik aan F.R. David met Words.
0: Words, dat is een prachtige plaat, die jongen 80. Heerlijk.
1: Dat is Stefan Benders. Goedemorgen, man. En voor de volgende uur had ik graag die Gubertaler met
0: Tim
1: Land Tirol, die Truje.
0: Die Truje, lekker man, schön.
1: Jo Oetheidse is weer op de fiets, onderweg naar Roermond. Wat zegt hij nou? Wind in, maar gelooft er niks. Gelooft er niks. Ja, ik kan er niks van maken. Gelooft er niks uit.
0: Dat is moeilijk, dat Limburgs. Dat is hoe deur ze kumps, hè. Goedemorgen, Loewappies. Hey, op de fiets nog een meun. Wind in, maar dan geef ik niks. Het is vredig. Ik gewoon voor de easy beats. Right like the wind. Radio One, zo'n weekend.
1: Ja, maar wat zegt hij nou met wind in?
0: Ja?
1: Ja, wat betekent dat? Ja,
0: dat schuift niks. De fiets de wind tegen de windje in.
1: Ah, zo.
0: Kijk, fietsen geet wel. Plassen tegen de windje in is moeilijk.
1: Nee,
0: dat is een probleem.
1: Ja, dan, nou ja, dat gaat wel, maar dan ben je zelf hartstikke nat.
0: Ja.
1: Gadverdamme. Jos Kerris, goedemorgen Pascal en Tim. Op deze Feel Good Friday in het kader van de verjaardag van Beppie in den hemel.
0: In den hemel. Dan zeggen we goedemorgen, André Simons. Hallo.
2: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hallo, André.
2: Ja, het weekend staat voor de deur. Wat gaan we doen?
0: Ja.
2: Ja, ik heb Olly vertaald van ons project de Rosmeulen. Je grondwerk doen.
0: Oh, dat is wat
2: en,
0: duur, ja.
2: Ja, dan gooi ik die envelop met die 134 euro
0: van de huifkartong,
2: aan de penningmeester. Dus daar ben ik wel een beetje trots op.
0: Maar,
2: en wat is er meer? Ja, Ilona is een weekendje weg. Oh. Die naar Madeira met een vriendin en een dochter.
0: Dat dus
2: Flora, Jeu en ik hebben het regalien. We gaan er nog wel wat gezelligs van maken. Beetje, ik zou een beetje spierpen in de tien krijgen, want
0: het
2: is Monaco Formule 1 gebeuren.
0: Ja.
2: Dus dat werd ook spannend.
0: Ja, ook dat,
2: en verder een beetje huur. Kan rijden nog. En, ja, zondag dan. En wij huren ons maandag wel weg.
0: Ja, zeg, zeker.
2: Fijn weekend allemaal. Oh ja, Beppie is jurk, zei ik Pascal.
0: Ja.
2: Dat is een prinses. Ik heb gedroomd vandaag dat ze een prinses was.
0: Oh.
2: Ja, dus, poefie.

0: Ja, van Gelder, we hebben ook GBL. Hey. Even snel, nog even net voor het 7 uur is komen een roes genomen. Helmut Weijsen, Helmut, goedemorgen man. Hallo.
1: Morgen Pascal en Tim. Hallo. Ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday. Ja, welke platen zou daarbij kunnen horen? Ik ga in dit geval, om toch weer richting zonnige periodes te denken, van Christopher Cross met Sailing. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je wel een fijne dag, fijn weekend, fijn sportweekend. Radio.
0: Radio, inderdaad ook sportweekend. We gaan straks ook even luisteren naar nu bijdragen van Xavier Maassen en Sam Kahle in pitlane. Want Max Verstappen wordt weer aan de bak. Huurden we net van André Jogel al, die ook al een beetje zenuwachtig is. Want Monaco staat natuurlijk op de rit. En we moeten natuurlijk zorgen dat we even een pilkens krijgen voor Tim. Want hij had een behoorlijk zwoer deze ochtend. Met zijn hooikoorts. Laten we het ook helpen, Tim, op zijn hooikoortsdag. Beetje koffie, dus we moesten even koffie
2: Ja.
0: Stik even zoiets voor de koffie. Zorgen we zo meteen er veel meer voorgluurplezier. En doen we toen met half acht. En dan zorgen we dat we één plaat op een Spotify-lease kunnen bijzitten. Dit is One Day op L1.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. De kwaliteit en onafhankelijkheid van het bestuurlijk besluitvormingsproces in Maastricht staan onder druk. Ook de samenwerking is onvoldoende. Dat blijkt allemaal uit een rapport over de cultuur binnen de gemeente. Een auto is gisteravond op een pijlwagen gebotst in Heerlen. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden.
1: 3, 2, 1, lift off. Op naar het universum, met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta, tot wel 35% korting op meubels en tapijten, plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
7: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
8: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
12: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
13: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
14: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
13: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een dash. jas en heeft een zonnebril op.
17: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
18: Liefde voor Limburg.
19: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
20: Dit is L1.
21: De L1 Ochtendshow.
22: De L1 Ochtendshow. Wakker weren.

0: Return by Dime op deze dag, de 4e van juni. En dat betekent dat Beppie... Hè? Is Beppie 79 geworden? Ik zie niet een van een website dat Beppie 79 is geworden.
1: Ja, dat klopt niet, hè. Ze is 80.
0: Ja, dat is zeker ook gewoon.
1: 80 van de...
0: Radio Beverstedt. Ik ga hem nu figuren. Maar ik

0: Ze zit nog steeds op zoek naar lekkere vogelen, joh. Annemieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Tim. Tim Aartende is toch wel echt goed bezig, hè?
0: Ja.
1: Net vakantie gehad en nu is het alweer niet. Maar goed,
0: maakt niet
1: goed. Op deze laatste Feel Good Friday voor ons vakantie.
0: Ja, ik is op het sleuren weg.
1: Over nog maar 3 dagen te werken. En dan gewoon weer lekker weer eens weg met onze sleurens.
0: Och, och, och, wat een leven.
1: Nou, omdat Beppie vandaag jurig is, dacht ik natuurlijk aan een liedje voor Beppie.
0: Ja.
1: Ik hoorde dat jullie misschien Beppie ook nog wel gingen bellen vandaag.
0: Ja, gewoon proberen
1: dus
0: althans, Annemieke.
1: Ook maar van mij natuurlijk.
0: En welke was u?
1: En nog een keer In de Hemel al van huren. Een van de mooiste liedjes toch wel. Nou, ik wens iedereen een fijne vrijdag. En Radio
0: aan. Radio aan. Dankjewel. Nog een paar dagen dan lekker met de sleur uit robot. Heerlijk. Goedemorgen, Michael Holtzman.
2: Goedemorgen, Jungs.
0: Hallo.
2: Am Wohlfühlfreitag.
0: Das ist es.
2: Vom Wochenende noch schön vorgeglüht und dachte ich dann auch an fetzige Musik heute.
0: Fetzige
2: und
0: Musik,
2: Scooter mit Weekend.
0: Weekend.
2: Jungs, euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit.
0: Dankeschön.
2: Und bis Montag.
0: Bis Montag. Radioa. Dankeschön, Herr Barbecue-Meister, der Michael Holtzman. Und von Michael Holtzman gebe ich nach ihm. Wie hast du noch in die rij staan?
3: Willemke, het verfbuurke.
0: Ach.
3: Goedemorgen allemaal, ik wil voorgloeien. Speciaal voor mijn collega's met Felix Heerle. Met Zoes. Met Tot Middernacht, dat
0: Zoes,
3: moet
0: ja, de Zoes. Ja, Zoes, dat vaker bijgedaan, hè, het LVK.
3: Ja.
0: Zoes, kom maar erbij zetten, huppakee.
3: Die inderdaad, Poolse Frank, die
0: ach,
3: zegt...
0: Nou, dus,
3: Dobre Limburg, op deze Feel Good Friday wil ik... Bayeranchi.
0: Bayeranchi, ja.
3: Viuswa Djantja.
0: Zo, even een applausje voor dingen. Dat vind ik knap dat ze dat...
3: Lekker vrolijk nummer, zegt hij erbij.
0: Ja, dat geloof ik.
3: Ja, dankjewel.
0: Hij moet een beetje hoeig gaan, de Ieren. Want onze Jos rookte en een paar dagen vrienden. We hebben alleen maar de Poolse inbreng van Frankie, hè?
3: Zo is dat. Dan Marley Zijlstra. Take me home, country roads. Oh. Van John Denver. Jacques Verdeer, die zegt Shakira met Die Die.
0: En dan komen we naar Joske Tossings. Joske, goedemorgen, jong. Welkom.
4: Goedemorgen. Pascal en Tim.
0: Ja, Tim,
4: ja, ik ben er weer.
0: Nee, is er weer, hè.
4: Op Roensum.
0: Op Roensum.
4: Best wel voor de kinder.
0: Ja.
4: Zal kindertjes rijden. En dan vanavond naar de ridderronde.
0: Ook is dat de ridderronde?
4: Als fotograaf.
0: Oh, en, hè?
4: Dus ik heb dan persaccreditatie voor. Voor zo. Te maken van samen met die website waar ik van mijn broer heb.
0: Ja, ja, dat is
4: ontsteld. Ik weet niet of ik daar reclame voor mag maken.
0: Ja,
4: of niet op de radio, maar... Het is in ieder geval van www.wielrennenlimburg.eu.
0: Oh, die.
4: Je kunt alles vinden wat er rond is in de buurt.
0: Tuurlijk.
4: Om vanaf die te hebben, we er gewoon foto's van maken.
0: Nee, gewoon kijken straks.
4: En de vuurgloeier vandaag, voor de Feel Good Friday, is Elvis met My Boy.
0: My Boy van Elvis, hè? Heerlijk, hè?
4: Fijn weekend, tot maandag en radioa.
0: Dankjewel jongen, ontzettend veel succes vandaag bij de maken van foto's. Ik hoop dat ze binnenkort ook wel bekijken op de site die ze net genoemd hebben.

0: zaterdag weer lekker. Een weekend helemaal niks te doen. Helemaal niks.
1: Echt niet?
0: Zitten en lamzakken, zeg maar.
1: Zorg een weekend
0: zijn we alleen maar op de voetbalclub geweest. Ja, toes geslapen en dat was het dan.
1: Ja, joh.
0: Ja, inderdaad, Stefan, hè? Toen stond het moeilijk geparkeerd gisteren voor de deur, hè?
1: Maar.
0: Ja, ik heb even een foto bijgestuurd.
1: Voor
0: de studio, dat ze zien.
1: Hè.
0: Ja, dat hij de frietjes en de mami zo kan aangeven. Hè? Maar ja, goed. Doe boeien ze niet. Moet de praat niet drukken, hè? Dus bij deze. Nou, laat gaan. Vuurgloeier vandaag is van Anita Meijer.
1: Anita Meijer. Met
0: Tell Me Why.
1: Dus,
0: dat dus. Goed. Nou, dat was die weer voor deze week. Ik wens u allemaal een schoon weekend. Een fijne uitzending nog. En radio, wacht.
1: Radio, wacht. Zullen we inderdaad voorbij komen? De vrachtwagen staat voor de deur. En er is dan een professionele bak met de vrienden in die ze kiep. Voorzie, van Opperuiver, daar kennen we ervan. Maar ja, goed, de Stefan van Inge binnenkort op vakantie geeft. En zeker in Oestrijk zal ook wel een lekker bordje friet bij krijgen. Bij al die andere lekkernijen die ze er hebben. Appelstroedel en nummer op, hè. Ongelooflijk. Dan kom ik hier met Marco, hè, deze ochtend. Goedemorgen, vriend. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Met hij.
2: Het is een veel good Friday. Wat weer een regenachtige dag, hoor.
1: Ja, helaas wel.
2: Zoeken we natuurlijk lekkere plaatjes.
1: Zeker.
2: En ik heb weer eens even tussen de singeltjes gesnuffeld.
1: Oh.
2: En dan kwam ik een opvallend plaatje tegen.
1: Welke?
2: Toch wel een heel leuk plaatje.
1: Wat?
2: Dus ik zeg, doe mij maar Jackpot. Met Is Everybody, everybody happy?
1: Yeah.
2: Ja, ik wel. Want dus bij de weekend en de frietendag. Dus ik zeg weer, de groetjes en radio.
1: Dankjewel, we gaan er weer zitten, Jackpot. Goedemorgen, Robbie, welkom.
3: Goedemorgen, jongens.
1: Hallo.
3: Met de Rob Oetswestra.
1: Hi, Rob Oetswestra, welkom, jong.
3: Ik ga voor de Janse Baggerband met Der Frits.
1: Der Frits?
3: Grüße en een schöne Swakkenende, hè. Radio.
1: Radio, dankjewel, schön. Ralfie, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, gloeiwappies. Ja, vriendig. Laatste dag. Weer even stom kieken bij de baas.
1: De woog al.
4: Van het weekend hebben we bedrijfsfeest.
1: Oeh, wat gaat er gebeuren?
4: 4000 man, geloof ik.
1: 4000?
4: Ja. En wil ik wel metgaan met het liedje van Tirol.
1: De land
4: de Troje.
1: Ja, dat dacht ik al.
4: Jongens, fijn weekend en radio.
1: Radio, dankjewel. Dan komen we even druk dan Robbie. Wat had ze nog meer, jong?
3: Fabrizio heeft een WK-nummer gemaakt voor de Belgen.
1: De Belgen? Oh joh, we hebben er iets van gehuurd, maar ik dacht dat het voor ons was.
3: De Rodden Duivels.
1: Rodden Duivels?
3: Van de Hollander, hè?
1: Ah, nee, alleen eens, hè. Dankjewel voor de info.

0: bekend. We hebben nog veel mensen hier even in de uitzending moeten horen. Tim, wat heb je dan allemaal, jong?
1: Ja, er komt nog van alles binnen, dus dat is goed nieuws. I saved the day. Roberto Giacchetti en de Scooters, zegt...
0: Roberto, dat is een Nederlander, joh. Roberto, dat is van Roberto.
1: Wil Lawrence. Roberto. Automatisch over op het Engels. Dan Koen Hendricks, die rol mij een land.
0: Oh, dat is weer van, ja, van de jongens in de taler. Ja, gewoon erbij zeggen. Ja.
1: Journey Lane hier, die zegt Scooter, yeehoe, weekend.
0: Hoppakee, weekend zo. Van Scooter.
1: Mitch Verliezen, goedemorgen jongens. Ik probeer het nog eens. Josh Mason met Swipe It Like a Visa.
0: Oh, Swipe It Like a Visa. Zo, er komen behoorlijk wat aparte platen binnen deze ochtend. Wat hem hier.
1: Pierre Koolmans en de gekke meezinger Tot Middernacht van Zoes.
0: Van Zoes.
1: Oh. Dan Freek de Vlieger. Goedemorgen, heren. Ik mag nog net op het rentje. Fijn weekend. Morgen de Bokkenrijders, zegt hij.
0: Kijk, dan morgen de Bokkenrijders. Ja. Oh, dat is zoen, joh.
1: Hij vraagt dan weer niks aan. Nou ja, dan...
0: Hij wil meestal een tango hebben, hè. Meestal een tango.
1: Dat was het. Voor nou, tekstberichtjes voor nu.
0: Bea, goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen, Pascal, Tim en Groeiwappies. Nou Pascal, ik weet niet of het zo'n goed idee is dat ze Tim koffie is te halen. No?
0: Ja, maar dit is
2: onderweg. Dat is een helemaal niet. Dan is er natuurlijk nog van een halve beker over. De veurluur van
0: vandaag. Ja, vertel
2: vandaag.
0: Eens even.
2: Ik toch ook voor ons jurige Beppie. Ja. Want dat was nog op dameszitting afgelopen januari bij ons in België.
0: Ja, welke Beppie?
2: En gewoon een voor een heel fijn nummer. Iedere dag. Is een geschenk in het gezongen.
0: Oh, prachtig.
2: En dat is echt een geweldig nummer. En dat vind ik vandaag ook een beetje een verjurig, Bas. Hey, groetjes allemaal. Fijn weekend en radio.
0: Hè? Radio, hè?
3: De volgloeier.
0: Straks om 10 uur vragen we even proberen om contact te nemen met de Jurgen Beppie. Moeten we wel luidkeels gaan zingen. Maar deze ochtend is het geworden en zoveel mensen zien er nog een denken over de vakantie. Gewoon misschien de Oesterriek en een huppakee.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: 7:30, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
16: Goedemorgen. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondvraag van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in gemeenten als Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in, bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. 70% van de boeren zegt liever zelf huisvesting te regelen, want de meeste arbeidsmigranten verblijven nu in gewone woningen. Volgens de helft van de agrarische werkgevers zouden de gemeenten nu nog te weinig of geen mogelijkheden bieden voor huisvesting op eigen terrein. De kwaliteit en onafhankelijkheid van de bestuurlijke besluitvorming in Maastricht staan onder druk. Ook de samenwerking tussen college, gemeenteraad en ambtenaren schiet tekort. Dat blijkt uit een rapport over de cultuur binnen de gemeente. Volgens het rapport wordt er veel over elkaar gepraat, geroddeld en verantwoordelijkheden afgeschoven. De problemen spelen al jaren en vragen volgens de onderzoekers om een cultuurverandering. Aanleiding voor het onderzoek was het vertrek van de voormalig gemeentesecretaris en zorgen over de samenwerking en het gedrag binnen de gemeentelijke organisatie. En de grand dame van de Limburgse muziek, Bebby Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar wie denkt dat het dan tijd is om rustig aan te doen, die heeft het mis. Ze gaat namelijk nog de theaters in met haar voorstelling Bebby 8.0. En of dat nog niet genoeg is, staat ze later deze maand ook nog voor de eerste keer in haar carrière op Pinkpop. Het weer dan nog. Het wordt wisselend bewolkt met stapelwolken. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken een paar buien over. Maar die zijn minder zwaar dan gisteren. Tijdens lange, droge, zonnige perioden wordt het vanmiddag maximaal 20 graden.

0: Deze dagen hebben we straks nog even Mottergon zingen, want Beppi is 80 jaar geworden. Het zou wel schoenen zijn als we even een link kregen. Ik weet het, misschien zit de harmonie wel voor de deur. Dat werd het nu bij Beppi, want het is natuurlijk zonder beroemdheid allemaal. Maar goed, voordat het zover is, gewoon even door met de Ellen Ochtendshow en tijd voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: Weer mijn medewerkers van de pornosite Modelus, die plaatsen de afgelopen jaren zelf geregeld afbeeldingen op hun website. Daar zaten ook voorbeelden tussen van kindermisbruikmateriaal. Blijkt door onderzoek van de NOS. De site Modelus is in ons land ondergebracht en kwam in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De NOS identificeerde op de website ook 23 misbruikafbeeldingen met kinderen. Bij het onderzoek kreeg de indieningsorganisatie ondersteuning van het meldpunt Off Limits. Dat is gespecialiseerd in online misbruik.
2: Je zou kunnen zeggen dat 23 is niet zoveel, maar ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
0: Vorige maand haalde het Openbaar Ministerie de site tijdelijk uit de lucht. Beheerders van Modelus reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar.
3: En er is een tekort aan woningen. En toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type, namelijk de eensgezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Die willen liever niet in een eengezinswoning, zegt de bank.
4: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
3: Een overschot van eengezinswoningen kan de komende tientallen jaren tot waardedalingen en leegstand leiden, waarschuwt ABN AMRO.
0: Nu we het ook over woningen hebben, een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. Daarom begint TNO-proef in 5 gemeenten, waaronder Heerlen, Arnhem en Almelo. De huisarts kan daar voor de patiënten verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie.
5: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
0: De balie heet gezonde woning op respect. In Groot-Brittannië gebeurt dat al langer en het heeft succes, zegt TNO. De bewoners werden gezonder na een flinke investering in hun huis.
3: En dan een Nederlands elftal, dat is in Amerika voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in de Oranje Blossom. Dat is een Boeing 787 van KLM. Ze vlogen naar New York. Bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij, met 3 man in de cockpit en een elftal aan cabinepersoneel, onder wie senior purser Bert-Jan.
6: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport dat heeft meegespeeld.
7: Hoe zitten we in de wedstrijd?
8: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je niet?
7: Fanatiek beginnen.
9: Een goede, solide verdediging.
6: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
3: Ja, op de foto gaan met je favoriete speler of een handtekening vragen, dat mag dan weer niet van de KNVB.
0: Nou, dat vind ik nu jammer, hè? Dat wil je toch, hè? Als je toch in je vliegtuig zit. En wat gebeurt er meer op deze vrijdag, de 5e van juni? Beppi is 80 en de leiders van de EU en de westelijke Balkanstaten die houden een top in Montenegro of onder meer de uitbreiding van de Europese Unie. De broer van de voortvluchtige crimineel Jos Leijendekkers die wordt voorgeleid. En de tennissers die strijden om een plek in de finale van Roland Garros. En ze hebben helemaal bijgepraat in de L1 Ochtendshow met Pascal en Tim. Wat betreft het nieuws binnen Boetelunch. En gewoon voor Luister naar Alexis Jordan. Dit is Happiness.

0: Alex en Jordan en Happiness in de Ellen Ofton Show op deze vrijdag. Hoppakee! Hebben we van allerlei beelden binnengekregen. En natuurlijk ook vertellingen erbij, oftewel weer waarnemingen zoals we dat noemen. En we blijven niet alleen maar bij ons in de provincie, maar ook Limburgers die buiten de provincie zitten. Zelfs Peter Meijer, gaan we straks ook nog even in de oestending horen. Want we zijn erg benieuwd wat het eindbedrag is geworden voor Alduzes, de bestrijding tegen kanker. Daar is ontzettend veel geld van nodig. En dat is gisteren weer voor gefietst, voor gewandeld. De Alduzes op. 6 keer, 4 keer, 4 keer, 3 keer. Maakt eigenlijk niet uit als er maar geld binnenkomt. Wat beginnen we vandaag met de filmpjes en de waarnemingen?
1: Ik begin even bij Tom Beek.
0: Tom Beek!
1: Tom, zeg het eens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, kiekers en loestra's, LN Radio.
3: Goedemorgen, joh.
2: Hier de weerwaarneming vanaf de Katerrotonde in Neel.
0: Ja, ja.
2: Het is weer een bewolkte ochtend vandaag. We hebben een licht briesje vanuit het zuidwesten. Maar gelukkig is het wel nog droog. Er gaat in de loop van de dag wel verandering in komen. Vanmiddag kunnen we het regen verwachten. De kater heeft geen pet. Geen paraplu en poncho's maken ze niet op zijn formaat.
0: Nee.
2: Dus dat betekent dat alle regen die we vandaag gaan krijgen ook weer bij hem per naast terecht gaat komen.
0: Nou, nou.
2: Het belooft dus een regenachtige vriendig te weren. Meneer weerwaarnemer collega Peter Meijer, die heeft zich deze week ingezet bij de berg Alp de Zes. Hartstikke chic doel, hartstikke schoon hoe er voor gefietst heeft. Maar vanaf maandag kunnen we dus weer onze gebroekelijke weerwaarnemer vanuit de regio Midden-Limburg verwachten. Ik vond het hartstikke leuk om het deze week van hem over te nemen. Bedankt voor alle positieve reacties van de kiekers en loestra's van LN Radio. En natuurlijk ook mannen vanuit de studio.
0: Ja, ja, zeker.
2: Ik zeg succes nog vandaag. En een langdurige radio, hoor.
0: Radio, hey, we zouden het zo van je, Thomas, de volgende week kunnen doorgeven. Zo van Neel. We vinden het prachtig om die kater elke dag te zien, hoor. Met de regen op de naskie voor Gans Gedangers. Gewoon even door blijven uitsturen. Maar dan hadden ze natuurlijk al over onze grote vriend Peter Meijer van Oets. De Alp du Zes. Zullen we door maar even naartoe gaan, Dan? Skiek wie het is.
1: Ik ben ontzettend benieuwd, Peter.
0: Zo.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming van Alp US. Het is vannacht een hele frisse ochtend, 3 graden. En het wordt vandaag maximum hier op de berg 9 graden. In het dal is het ietsje warmer, dan is het nu 7 graden en een maximum van 16 graden. Dus dat is echt wel koud voor de tijd van het jaar. Voor de rest is het nu zonnig, na een hele regenachtige middag en avond waar echt heel veel regen is gevallen. Ja, dat is waarschijnlijk ook te zien geweest op de tv-uitzendingen van Alp du Zes. Voor de rest gaan we vandaag nog een mooie dag van maken hier in de Franse Alpen. En ik zou zeggen, tot maandag.
0: Tot maandag, dankjewel man. En straks gaan we nog even een uitzending halen. Kijk weer veel geld dat er op het school natuurlijk voor de Alpen d'Huez.
1: Wat een prachtige plaatjes daar.
0: Heerlijk, joh.
1: Deze vrijdagochtend. Iets minder prachtig, het is een beetje grijs bij Helmoet.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leem Show.
0: Hallo.
5: Hier de weerwaarding vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag weer de ronde Zuidoosten, start met zwaar bewolkt weer. Donker, grijze bewolking, dreigende bewolking kun je noemen, die de sky inneemt. Ja, als we Zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar een beetje de gele gloed verschijnen van de opkomende zon, die niet de kracht heeft om daar doorheen te prikken. Hij is vanochtend rond 5:25 de reis begonnen en zal die vanavond 21:45 eindigen. Bijna 16 uur en 20 minuten vandaag.
0: Ja.
5: Het schiet wel lekker op. Dagen worden steeds langer.
0: Lekker, hè?
5: Als we naar het oosten richting noorden gaan, ja, ook daar zien we die zwaar bewolking hangen. Temperatuur 12 graden. Maar het voelt een stuk kouder aan. Rond de 7 graden zoiets. En dat komt door die behoorlijke windvlagen. Toch staat er een matige wind. De windrichting is zuidwest. Momenteel is het droog. Belooft de komende uur nog wel droog te blijven. Maar vanmiddag denk ik toch weer aan die pet paraplu en poncho. Verder wens ik jullie een fijn weekend toe. Radio, hoor.
0: Radio. Uiteraard zit er een beetje onheilspellend hoe het van die donkere wolken, zus, hè. En dan, nog even door de grazen ook.
1: Ik wou zeggen, ik ben benieuwd hoe het bij André is.
6: Goedemorgen, Pascal en Tim. Op deze vredige morgen vanuit de grashoek, de weerwaarneming. We zien weer een loog die dichtgesmeerd zit met de nodige bewolking. Geen zon te bekennen. Dat is wel behoorlijk het wind vanmorgen. Als gewoon het niet koud is. We zullen vandaag toch wel weer met de nodige buien te doen krijgen, denk ik. Daar kan nog een klap onweer bij zitten. Van alles gaat weer op deze vrijdag. Stabiel weer, dat zit er niet in. Dat kunnen we vergeten. Tja, we zullen met wat doen, denk ik. Een beetje een druilerig weekend weer. Maar ik wens u in de studio een hele fijne dag. alvast een heel fijn weekend. En Radio.
0: Radio, waar is weer Viep Comerie? Hebben ze allemaal volgemaakt? Onze grote vrienden die we hebben gehad. Tuurlijk, Peter Meijer.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Appen met de Jokes. Download de L1-app.
2: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
3: 3, 2, 1, lift off.
4: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
2: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
5: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: 12 september, Temple of Classic Rock.
8: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
7: Doors open, 12:30 middags.
8: Get your tickets at dedoolhof.nl.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelamaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. De kwaliteit en onafhankelijkheid van het bestuurlijk besluitvormingsproces in Maastricht staan onder druk. Ook de samenwerking is onvoldoende. Dat blijkt allemaal uit een rapport over de cultuur binnen de gemeente. De Grand Dame van de Limburgse muziek, Beppie Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. En dat viert ze onder andere met haar theatervoorstelling Beppie 8.0 later dit jaar.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
16: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
15: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
17: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
15: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
21: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
25: Meneer, mag ik u wat vragen?
26: Ja?
25: Waar kent u Hazy van?
26: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
25: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
26: Oké.
25: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan.
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt.
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
31: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
32: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
33: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Liefde voor

oktober, half in het weekend. De vrijdag is begonnen, 10 uur. Het is wel nog lekker vroeg. Maar och jongens, we moeten zo meteen wel een speciaals gedoe op deze dag. Dat hebben we toch immers moeten gaan feliciteren. Die vandaag toch behuurlijk wat kerstjes moet opblozen. Oeh, dat vind ik wel.

0: Peter Meijer vanaf de Alpe d'Huez. Gisteren had hij gefietst. We zijn benieuwd wieveel keren dat er de berg op is gekoetst. En wieveel geld er heeft opgehold. Natuurlijk voor het goede doel, KBF kankerbestrijding. Sam Kalen en Xavier Maas en Protos verbieden voor de Formule 1-race van komende weekend. En dat is natuurlijk Max Verstappen, dat moet naar de bak in Monaco. En DNO begint samen met 5 gemeenten een pilot gezonde woningen op recept. En Misha Lutgens is huisarts bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan deze pilot. En daar gaan we hem straks eventjes alles over vertellen. Maar eerst...
1: Hij is get het los. Hij is get los.
0: Het is vandaag natuurlijk wel een speciale dag, want... Wie is er vandaag jeurig?
2: Peppy Kraft.
0: Peppy is jeurig. Nu weten we, en Bart Stoker zong het net al... Nou, Peppy is nog niet wakker. We hebben net even de zoon gebeld. Zo van, is Peppy wel wakker, denk ze... Nou, ik denk niet dat hij wakker is. Deze. Zullen we proberen om hem wakker te bellen?
2: Doe eens gek.
0: Ja, ik ga zeker gek doen. Moeten we wel even...
2: Het zou toch mooi zijn als ze dan inderdaad wakker wordt... en Pascal Verlin hangt aan de lijn.
0: Ja, gewoon L1. Dat.
2: Wie wil dat nou niet?
0: Namens Gans Limburg natuurlijk. Dat we toch even kijken of we Beppie wakker kunnen krijgen. Plus de 80 uur is het toch wel een hele speciale leeftijd. Mogen we nu niet lukken, gewoon wel later bellen. Maar ja, ik is best zien dat er zo'n Rob dat hij gelijk heeft... van nou, Beppie Christo op dit ietsje neer te pakken. Want ja, maar is het...
3: Hallo. Dit is de voicemail van Peppy Kraft.
0: Ja, dankjewel.
3: Spreek even uw naam en telefoonnummer in en bel ik u. Gauw is natuurlijk eens druk.
0: Ja, dat zal Peppy. Ja, dank je. We moeten zo meteen ook even een compressor gaan kopen. Want als hij dadelijk 80 kerstjes van de Tada moet geblazen... dan dat is best wel vuur natuurlijk. Hè. Goed, we gaan het straks nog een keer proberen. Maar niet getreurd. Peppy is dus vandaag 80 jaar geboren. En Lizzie Smeets, onze collega, die sprak met haar. En stelde ook even de vraag aan Peppy. Eigenlijk een hele simpele vraag van... Was het geheim van 80 weren?
4: Mijn geheim heb ik niet. Eigenlijk is het zo dat ze veel van geluk moest hebben. Het begint met de goede genen hebben. Mijn mam en in de familie van mijn mam zijn ze bijna allemaal in de 90 geworden. Dus als ze een beetje boos hebben, ze die genen. Ja, en dan is het vooral, wat ik zeg, goede keuzes maken. En geluk hebben. Vooral geluk hebben met de gezondheid. En ja, wat ze deed, tot dat gehoord gaat.
5: Mm-hmm.
4: Je zegt altijd, wie fijn is het? Of hoeveel geluk heb ze als ze met een paar leedjes luiblekjes maken? Want dat is puur geluk.
5: Ja, zo krijg je ook de energie van.
4: Ja, zeker weten, ja. Ja.
5: Ja.
4: Het is echt niet zo dat ik s'morgens nog om 7 uur uit bed spring. Ik moet wel nog zorgen dat ik mijn rust op tijd heb. Ik heb vorig jaar ontdekt dat ik eigenlijk 8 tot 9 uur slaap nu heb. Mm. Als ik daar goed aan hou, dan... Eigenlijk is dat de basis. Want ik doe heel weinig aan beweging of... Helaas, dat moet ik meer gaan doen.
5: Ja. Ja. En als je terug kijkt, heb je nog een hoogtepunt of dieptepunt van het afgelopen jaar?
4: Het afgelopen jaar? Nou ja, hoogtepunt... Ja, het zijn allemaal veel optreizen. Het maakt me niet uit of dat in een verzorgingshuis is voor 50 lui... Of voor een plein, hoe 10.000 lui stonden. Of zelfs bij de 11e, 17.000 lui. Het maakt me allemaal niks uit. De sfeer is belangrijk. Als het leuk om met zingen, ben ik tevreden. Dus dat is echt wel een hoogtepunt ieder jaar. Alle optredens. En het dieptepunt is eigenlijk geweest dat ik de eerste week van dit jaar... ben ik krank geweest. Heb ik echt alle optredens moeten afzeggen. En dat is echt heel vervelend. Want ja. De lui hebben een jaar van tevoren dan... de geboek voor een optreden en die moesten dan teleurstellen. Dus dat, dat heb ik echt heel vervelend geworden. Gelukkig moest hoort dat ik kan afkloppen. Gebeurt het niet, Dex?
5: Ja.
4: Maar nee. Wat niet veel.
0: 80 jaar, hè? Ze huurde al dat ze 9 uur slaap nodig. Dus als ze gisteren over de 11 van de bed is gekomen, moest ze eigenlijk wakker zien hoe. Maar goed, we gaan straks natuurlijk nog een keer proberen. De granddame, Peppy Kraft. Vandaag mocht ze 80 kerstjes uitbrozen. Had ze geen luck, hè? Gefeliciteerd namens L1. We gaan straks nog even proberen voor waar contact op kunnen nemen. Eerst de Counting Crows, een kwart over 8. En Accidentally in Love. De Ellen Lofton Show. Uiteraard met Pascal en Tim.

0: Lekker man. Tiet voor een mediaoverzicht.
1: L1 Mediaoverzicht.
0: Medewerkers van Polestar Modelers die hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zit ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte website kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Openbaar Ministerie doet al onderzoek. Het expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de website offline moet zolang het onderzoek bezig is.
2: Ik ben echt niet voor het censureren van het internet, maar voor zo'n site als deze waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in.
0: En er is een tekort aan woningen. En toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type. De eensgezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Die willen liever niet in een eensgezinswoning, zegt de bank.
3: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
0: Een overschot aan eensgezinswoningen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedalingen en leegstand, aldus de bank.
4: Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals astma, reuma of stress. En daarom begint TNO een proef in 5 gemeenten, waaronder Heerlen, Arnhem en Almelo. De huisarts die kan daarvoor veel patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen, en de gemeente komt dan in actie.
5: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
4: De pilot heet Gezonde Woning op Recept. In Groot-Brittannië gebeurt het al langer. Is het ook een succes, zegt TNO. De bewoners die werden gezonder na een flinke investering in hun huis.
0: We gaan er straks over doorpraten met de huisarts uit Hoensbroek. En dan een besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou eind deze maand het definitieve besluit vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Het was de bedoeling dat het dorp zou verdwijnen vanwege nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat Moerdijk mogelijk toch kan blijven bestaan en dat de energieprojecten mogelijk op een kleiner oppervlak komen. Het onderzoeken van die optie kost extra tijd, zei staatssecretaris Debat bij een informatieavond voor de inwoners van Moerdijk. En deze bewoner heeft er geen goed woord voor over de gang van zaken.
6: Wij willen als dorp gewoon weten ja of nee. En als het het dorp gaat weg, dan willen we gewoon in overleg over goede regelingen. En als het dorp kan blijven bestaan, dan willen we daar harde garanties bij voor de leefbaarheid. En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet uit dat die gaan komen.
0: Staatssecretaris Debat kon gisteravond niet meer toezeggen.

0: Dat hij op 29 juni zal aangeven wat er aan tijd nodig is om de rest van de stappen te zetten voor de toekomst van Moerdijk.
1: En dan het Nederlands elftal. Dat is in Amerika aangekomen voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in de Oranje Blossom, een Boeing 787 van KLM, naar New York. Bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij, met 3 man in de cockpit en een 11-tal aan cabinepersoneel, onder wie senior purser Bert-Jan.
2: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
3: Hoe zitten we in de wedstrijd?
2: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je niet?
3: Fanatiek beginnen.
4: Een goede, solide verdediging.
2: Ja, als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
1: Ja, maar op de foto gaan met je favoriete speler of een handtekening vragen, dat mag dan weer niet van de KNVB.
0: Ah, dat vind ik jammer. Goed, maar wat gebeurt er meer op deze dag, de 5e juni, op deze vrijdag? Leiders van de EU-landen en de westelijke Balkanstaten die houden een top in Montenegro over onder meer de uitbreiding van de Europese Unie. De broer van de voortvluchtige crimineel Jos Leijendekkers wordt voorgeleid en de tennissers strijden om een plek in de finale van Roland Garros. En tot zover het mediaoverzicht hier bij Ellen in de Ellen Ochtendshow. Maar nu morgen wonen de Tate McRae, What I Want.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
6: 3, 2, 1, liftoff.
7: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
5: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
10: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet.
11: Groter in wonen.
10: Galjoenweg Maastricht.
9: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
10: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
11: Groten in wonen.
10: Maastricht.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
16: Het is 8:30, dit is L1 met het nieuws, Janne Hoofs.
17: Goedemorgen. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondvraag van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in de gemeenten als Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. 70% van de boeren zegt liever zelf huisvesting te regelen. Volgens de helft van de agrarische werkgevers zouden de gemeenten nu nog te weinig of geen mogelijkheden bieden voor huisvesting op eigen terrein. De kwaliteit en onafhankelijkheid van de bestuurlijke besluitvorming in Maastricht staan onder druk. Ook de samenwerking tussen college, gemeenteraad en ambtenaren schiet tekort. Dat blijkt uit een rapport over de cultuur binnen de gemeente. Volgens dat rapport wordt er veel over elkaar gepraat, geroddeld en verantwoordelijkheid afgeschoven. De problemen spelen al jaren en vragen volgens de onderzoekers om een cultuurverandering. Aanleiding voor het onderzoek was het vertrekken van de voormalig gemeentesecretaris en zorgen over de samenwerking en het gedrag binnen de gemeentelijke organisatie. De meeste gemeenten lopen ver achter bij het huisvesten van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In Limburg zijn er maar 4 gemeenten die wel voldoen aan de wettelijke taak. En dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De overige gemeenten voldoen nog niet aan de taakstelling. In gemeenten Leudal, Heerlen en Landgraaf is de achterstand het grootst. Ze hebben tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste half jaar. En de Grand Dame van de Limburgse muziek, Beppie Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar wie denkt dat het tijd is om het wat rustiger aan te doen, die heeft het mis. Ze gaat namelijk nog de theaters in met haar voorstelling Beppie 8.0. En of dat nog niet genoeg is, staat ze later deze maand ook nog voor het eerst in haar carrière op Pinkpop. Het weer dan nog. Het wordt wisselend bewolkt met stapelwolken. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken een paar buien over. Maar die zijn minder zwaar dan gisteren. Tijdens lange, droge, zonnige perioden wordt het vanmiddag maximaal 20 graden.

0: zijn de Rockers van U2 en Stuck in a Moment. You can't get out of it. En hop, gisteren een ontzettend mooi moment. 20e editie van de Alpe d'Huez heeft gisteren plaatsgevonden. Fietsers en lopers beklommen de Alpe d'Huez in het Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. 5000 deelnemers hadden gisteren over toet Agro de Tieder maximaal 6 keer de berg op te gooien. De kennis op allerlei manieren doen. En we hebben deze week al een paar keer gesproken met een van de deelnemers. Dat is Peter Meijer uit Romeinje. We hebben hem nu weer aan de lijn. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: En volgens mij vanuit een koud Frankrijk.
1: Vanuit een heel koud Frankrijk. Dit vannacht gevroren een beetje. Sneeuw is er gevallen op de toppen van de berg. Maar de zon is er weer bij en de temperatuur loopt nu alweer wat op.
0: Ja, je klinkt er wel behoorlijk fris. Maar dan even de vraag, hoe is het gisteren met je gegaan?
1: Gisteren is het goed gegaan. Ik heb met heel veel mensen kunnen spreken onder de weg naar boven. Ook mensen uit Limburg, uit Roermond, noem maar op. Het is echt al supermooi onderweg.
0: Ja, voel je het ook in de benen?
1: Natuurlijk voel je wel iets dat je iets gedaan hebt wat je niet elke dag doet. Maar nee, daar mag eigenlijk geen woorden hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk voor het goede doel, hè. Maar ja, goed, de vraag dan. Hoeveel keer ben jij de berg opgegaan?
1: Ik heb het bij 1 keer gehouden.
0: 1 keer?
1: Ja.
0: Nou, dat maakt in feite ook niet uit. Het gaat erom dat je meedoet en dat het gaat om het geld ophalen. Want jouw goal had ook iets heel moois. En dat was een gesigneerde LP van Lex Uiting en Frans Pollux van het Ziggo Dome concert. We laten hem even zien op LNTV. Is er een mooi bedrag aan blijven hangen?
1: Er is nog niet heel veel op geboden, helaas. Ik zeggen. Ja, dat is. Maar ja, we hebben nog een paar dagen om het te kijken of we daar nog iets van moois kunnen maken.
0: Goed, we hadden het.
1: Dus er zijn toch nog mensen die luisteren die zeggen van, nou, dat vind ik toch wel heel erg mooi en dat wil ik dan nog wel opbieden.
0: Ja, want het aanbod is ook ontzettend groot natuurlijk. Ontzettend veel mensen die allemaal dingen aanbieden om voor het goede doel van KBF kankerbestrijding.
1: Ja, zeker. Daar is een speciale verspreidingssite voor gemaakt. En dat is wel heel erg mooi.
0: Zeg je nou, volgend jaar ga ik het weer doen?
1: Nou, daar moeten we nog eventjes over nadenken. Dat is, het kriebelt altijd, maar we moeten er gewoon eventjes over nadenken. Ja.
0: En vandaag wil beginnen aan de terugreis naar Roermond? Of blijven we een paar dagjes lekker in Frankrijk?
1: Nee, we blijven vandaag nog hier. En zaterdagochtend vroeg vertrekken wij weer richting Roermond.
0: En dan zitten we er weer op, hè? Voor jou weer?
1: Daar moeten we even over nadenken.
0: Ja, doe dat maar even. Dan natuurlijk even de ontzettend grote vraag. We gaan er even een pauw mee pakken. Wat is het bedrag dat jullie hebben opgehaald in totaal voor de Alpe d'Huez?
1: 25 miljoen en nog wat extra. Maar het is een enorm bedrag.
0: 25 miljoen 20.619 euro om precies te zijn. Ja, dat is een zeker dikke 5 miljoen meer als vorig jaar. 5, 6 miljoen, hè?
1: Ja, 6 miljoen meer als vorig jaar. Ja,
0: nou,
1: absoluut.
0: Dat komt op de goede berg terecht voor KBF kankerbestrijding, want daar doen we het voor, Peter.
1: Ja, zeker. Daar kunnen ze zeker wat extra onderzoeken gaan plaatsvinden. Dat zullen ze ook met een heel speciaal team gaan ze uitzoeken wat ze gaan financieren. En misschien zit daar de oplossing bij waar we allemaal naar zakken en hopen.
0: Ja, dat hopen wij. Hè? Nou, jij en al die andere 5000 deelnemers, dankjewel dit jaar weer. En volgend jaar mogen we het natuurlijk weer doen. Gaan we eens kijken of het allemaal weer gaat lukken. En dat we er nog meer op mogen halen. En wat hoort er allemaal daar? Wat is los?
1: Ja, de logistiek gaat op van pad.
0: Ja, dat is wel mooi om dat live mee te maken vanuit Frankrijk. Peter, dankjewel voor je bijdrage deze week. En geniet nog even van de laatste dag, hè?
1: Jazeker. En
0: Rondje.
1: Ik wil even Tom nog even bedanken dat hij vanuit het Midden-Limburg toch de weerwaarneming heeft doorgezonden.
0: Ja, jouw collega Tom, hè? Ja, volgende week zegt hij van, dan gewoon ik het net maar door. Maar hij is eigenlijk wel een blijvertje, hè?
1: Ja, dat moet een blijvertje worden. Dat
0: vind ik
1: absoluut.
0: Ook. Goed zo, we horen je volgende week wel vanuit Roermond. Dag!
1: Dag! Hoi hoi!

0: Franske Pollux. Goedemorgen, meertje. En ja, goedemorgen, meertje. Dat is wel een meertje. Nou, meertje, een grand dame die we eigenlijk deze ochtend normaal goed op probeerden te bellen. Maar ja, goed, we huurden al dat ze altijd oetsleup, hè.
1: Ja, 8 tot 9 uur slaap heeft ze nodig.
0: Ja, dan moet ze nu toch wel wakker zien. Ik bedoel, is toch 80 voorbus.
1: Ligt eraan hoe laat je naar bed bent gegaan.
0: Ja, dat weet ze niet. Misschien dat ze van 12 uur al voor haar gezongen hebben. Dat kan ze maar zien, hè. We gaan gewoon even proberen of we het nog kunnen bereiken. We gaan door tot dat we aan de lien hebben. Natuurlijk wel niet zomaar gaat.
2: Is dat ie?
0: Ja, nee!

0: Appie, goedemorgen met Ellen Spreekster.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, meidje. Heb ze lekker geslopen? Zong Franske Pollux net al. Heb ze lekker geslopen?
1: Ik heb heerlijk geslapen.
0: Ja, we hoorden al dat ze altijd uitsloopt van die zoon. Ik zal hem eens even zeggen, zit maar die Beppie liggen om 10:08 nog te slopen. Dus ik zeg, zal het proberen. Maar ja, nu ben je toch wakker, hè?
1: Ja, in Nederland wel. In Spanje ben ik altijd vroeg op.
0: Ja,
1: maar dan ben ik ook altijd zelfs uitgerust. Dat klopt inderdaad, maar ik ben nu op, joh.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: De grand dame wil vandaag 80, joh. Wie vult het, Beb?
1: Ja, hetzelfde als gisteren eigenlijk.
0: Ja, dat is ja. Zeg dan een harmonie voor de deur om tegen op baden te brengen of zo, hè?
1: Nee, nog niet. Nee, maar toch niet zo vreugd, man. Er is toch geen harmonie al zo vreugd. Ja. Leu in de buurt.
0: Ja, dat getetter aan die oren, dat wil ze allemaal niet hebben, hè? Hé, maar we hadden het er net al over, als ze toch 80 kerstjes moeten blazen. Ik wil die wel een compressor komen brengen, want wat holt ze dat nou met de oren?
1: Ja, zeker. Is dat nog? Kun je gewoon nog zingen?
0: Ja, wou net zeggen. Ja, want Wim kreeg het nu voor elkaar en dat vonden we net ook al om op zijn 80ste nog een keer op Pinkpop te gaan storen.
1: Ja, dat is toch te gek, hè?
0: Ja, vind je ook niet?
1: Nee, dit is voor mij ook natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja, natuurlijk, want heb ze al eigenlijk alles meegemaakt. Vanavond heeft ze al op tijd kistjes stinkst op de Merde Maastricht te zingen. En nu in één keer op Pinkpop. Ja, ik denk dat ze allemaal voor dicht komen. Dus als ze nu nog een keer de zuiver zien, ja, dan moeten ze komen kijken, hè.
1: Ja, dat vind ik ook. Nou, maar ja, ik heb al twee keer in de Silent Disco gestaan op Pinkpop.
0: Ja, maar dat is silent.
1: Maar dit is echt het grote podium. Dus even, ja, niet het hoofdpodium, hè. Niet overdreven.
0: Ja, bij wet nee, horen ze niet nog het hoofdpodium op, Beppie. De wet is toch niet?
1: Wie weet maar. Ja, neem ik zo met heel veel leuke collega's die oren op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, vind ik ook.
0: Goed, 80 is een heel mooi getal natuurlijk. Maar 8.0, dat is ook zo, want dat is die voorstelling die ze ook nog eens doen.
1: Ja, precies. Ik ga het theater in. Te gek, hè?
0: Ja, maar Beppie, geef ze door tot hun hongerste.
1: Minstens. Minstens.
0: Dat zou ik toch gaan zien, hè?
1: Ja, nou ja, Luusje, zolang ze er gezond ben. En tot het, ja, tot ik het nog zelf leuk vind.
0: Ja,
1: en dat vind ik nog altijd.
0: Ja, de lui vinden het ook leuk, want het is toch altijd overal. En iedereen zingt nog steeds met zich mee. Zelfs de jeugd kent die liedjes. Wie bijzonder is dat?
1: Dat is echt heel bijzonder. Ik heb echt alle leeftijden veel de bunstoon. En dat is echt heel bijzonder. Ja, dat vind ik zelf ook, ja. Ja.
0: Wie ga je ze vandaag eigenlijk doorbrengen? Of werd het toch gewoon een normale vriendin voor dich?
1: Nee. Ik ga lekker vandaag genieten van alle felicitaties. Daar ben ik eigenlijk al een klein uurtje mee bezig. Want achter elkaar komen de telefoons. Maar dat is natuurlijk fantastisch. En vanavond heb ik een klein familiefeestje met vrienden en bekenden.
0: Ja. En de postbode is er al geweest met de vrachtwagen met kaarten?
1: Nee, nog niet. Nee, maar ik heb wel al kaarten binnengekregen gisteren.
0: Ja, er werd ook steeds minder. Maar de meeste mensen sturen allemaal even een appje, hè?
1: Ja, maar ik vind het ook altijd leuk. Ik heb zelfs geschreven kaartjes erbij. Dat vind ik ontzettend leuk.
0: Hink ze die nog op steeds aan zo'n lintje in de kamer? Of wie duistert dat nog steeds?
1: Nee, ik heb ze nu allemaal op de tafel in de kamer liggen. En ik kan ze wel inderdaad allemaal een beetje bij hen doen. En ja, straks nog eens een keer nakijken. Wie allemaal nog schrijf.
0: Ja, maak er vandaag wel een hele schone dag van, Beb.
1: Dat kan ik doen. Garandeerd.
0: En zeker vanavond. En de goeie wil ik even mupje zingen. Zal we Lotte Zonne die hemmer even doen? Want ja, als de zon hemmer zien, dan ga je het niet meer, hè?
1: Nee, dat precies, ja. De zon moet wel blijven schijnen. En vooral in de nacht, hè?
0: Ja, zeker dat. Beppie, gefeliciteerd nogmaals namens iedereen van Limburg. Namens L1 maakt er een schoenen voor jullie van.
1: Dank je.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enige dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
3: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
2: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
4: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
5: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
4: One World. Many stories. De wereld danst in Brunsum.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg statushouders op. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De Grand Dame van de Limburgse muziek, Bebby Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. En dat viert ze onder andere met haar theatervoorstelling Bebby 8.0 later dit jaar.
13: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
15: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
14: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
16: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschatten terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
14: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
17: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
18: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
17: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
18: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht. Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
19: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
20: Houd misdaad uit je buurt.
19: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
21: Voor elke keukenwens en elk budget

0: Ik heb er wel veel beentje op die taart in, hè? Maar Christus Waaloert, maar zet er genoeg om. Want ze geeft binnenkort dus weer op Pinkpopstorm. En ook het theater met Beppy 8.0. We zijn ontzettend benieuwd wie dat allemaal de hoed gaat zien. Nerven mij, net je gebracht een pak koffie. Dus afvragen, wat moet ik met die pak koffie? Volgende week gaan we die weggeven bij Alain. Vorige ook gedaan. Want ja, de begint s'morgens natuurlijk altijd al met een lekkerbekse koffie. Gewoon een gepiet toevallig water in zitten. Maar ja, dit gaan we volgende week dus wel weggeven. Maar later vandaag hier bij Alain. Kan ze ook kans maken op kaarten voor de kasteeltuin in Arsen. Dat is geweldig. En vanmiddag natuurlijk ook weer, want dan hebben we weer de Vief. Die Stefan op die Tim dus net weer zit. Wie zit er vanmiddag, Stefan, hè?
1: Nee, ik. Ja, maar het is geen Vief, want Stefan is nog op vakantie. De Vief is ook op vakantie.
0: De mensen toch,
1: ja, niet? Dus ja. Volgende week is de Vief terug. Je kunt wel alvast je lijstje doorgeven.
0: Ja, en de show is, Christian, ik zoek maar een chocoladeverrassing. Dus dat allemaal. We gaan zo meteen even contact opnemen met een huisarts in Hoensbroek over de pilot gezonde woning op recept. En we kijken even voor hoe op de Formule 1 race van Monaco. Want daar zit er ook voor aan te komen. Door we met de aflevering van Pitlane met Sam Kaal en Xavier Maassen.

0: project samen met Marleen Rutte en meer dan even in. 17:09 in de L1 Ochtend Show. En Wilse, 24 uur per dag, Limburgstalige muziek. Check even paddenweg.nl. Dan heel iets anders. Onderzoeksinstituut TNO begint samen met 5 gemeenten een pilot. Gezonde woning op recept. Zorgmedewerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen kunnen in die gemeente verduurzaming van de huizen van de patiënten aanvragen. Het leidt volgens TNO tot een betere gezondheid. Michel Lutgers is huisarts bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan deze pilot. Hij vertelt over de gezondheidsklachten van zijn patiënten.
1: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving. Maar het zijn natuurlijk vaak problemen, of meestal problemen waar wij niet de oplossing voor hebben. Dus daarom is het wel belangrijk dat je kunt doorverwijzen naar mensen die daar wel iets mee kunnen. En hebben als huisarts natuurlijk het voordeel dat we achter de voordeur mogen komen.

Maar wat je dan ook ziet, en mensen die al bepaalde ziektes hebben, bijvoorbeeld astma, ja, mensen moeten hun medicatie meer gaan gebruiken dan eigenlijk nodig is. Waardoor dat ze ook weer meer bij ons komen. En je kunt wel die medicatie blijven voorschrijven, maar je wil natuurlijk vooral aan de bron aanpakken.

0: Don't Stop, Fleetwood Mac. Nee, we stappen zeker niet, want we gaan vandaag weer door, want het is van Friedrich. Straks om 10:00 krijgen we weer Route Regio. En we weten op Route Regio, op Friedrich, is er altijd een leuk gesprek met Nel. Nel is al buurlijk op leeftijd, net als Beppie, maar Beppie is dan nog een jonkie eigenlijk te knuffelen op Nel. We gaan dus straks weer allemaal huren bij Route Regio.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Bijna 9:30, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
8: Goedemorgen. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondvraag van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in gemeenten als Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in, bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Suzanne Geurts, hoofdbestuurder van de LLTB, daarover.
9: We vinden het heel belangrijk dat deze medewerkers goed gehuisvest worden, waarbij ruim 70% van onze boeren aangeeft dat graag op eigen terrein te willen doen. Het kan zijn dat de gemeente die plekken niet beschikbaar heeft of dat vergunningsprocedures lang duren. En daarom vinden wij aandacht voor het onderwerp heel erg belangrijk.
8: Ja, volgens de LLTB zijn de arbeidsmigranten ook hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. De kwaliteit en onafhankelijkheid van de bestuurlijke besluitvorming in Maastricht staan onder druk. Ook de samenwerking tussen college, gemeenteraad en ambtenaren schiet tekort. Dat blijkt uit een rapport over de cultuur binnen de gemeente. Volgens het rapport wordt er veel over elkaar gepraat, geroddeld en verantwoordelijkheid afgeschoven. De problemen spelen al jaren en vragen volgens de onderzoekers om een cultuurverandering. Aanleiding voor het onderzoek was het vertrek van de voormalig gemeentesecretaris en zorgen over de samenwerking en het gedrag binnen de gemeentelijke organisatie. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg vluchtelingen op die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De overige gemeenten voldoen nog niet aan de taakstelling. In de gemeenten Leudal, Heerlen en Landgraaf is de achterstand het grootst. Alle gemeenten van Nederland hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste half jaar. En de Grand Dame van de Limburgse muziek, Bebby Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar wie denkt dat het tijd is om het rustig aan te doen, die heeft het mis. Zo staat ze later deze maand ook nog even op Pinkpop in Landgraaf.
10: Ja, dat is toch te gek, hè? Dit is voor mij ook natuurlijk heel bijzonder. Nou, maar ja, ik heb al 2 keer in de Silent Disco gestaan, op Pinkpop.
7: Ja, maar dat is silent.
10: Maar dit is echt het grote podium. Dit is echt, ja, niet het hoofdpodium, hè? Niet overdreven.
7: Ja, bij wet horen ze die nog het hoofdpodium op, Bebby? De wet is toch niet?
10: Wie weet maar. Ja, neem ik samen met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, heb ik hoog.
8: Ja, en daar blijft het niet bij, want ze gaat ook nog de theaters in met haar voorstelling Bebby 8.0. Het weer, het wordt wisselend bewolkt met stapelwolken. Vooral vanmiddag en in het begin van de avond trekken een paar buien over, maar ze zijn minder zwaar dan gisteren. Tijdens lange droge perioden wordt het maximaal 20 graden.

aan Stick Season BL1. Dus 5 over half 10 gebeuren hoor. Zometeen gaan we even luisteren naar, ja, naar onze collega's van Pitlane. Want die is gisteren weer online gekomen. Want wie zit er nu met Max Verstappen? Wat gaat er door naar Monaco? Wie zit er met zijn auto? Alles huur ze straks. Zo ook wel gisteren de Max Verstappen samen met zijn partner, Kelly Piquet, een schoene overheid gehad in Monaco. Koppel was aanwezig bij de receptie van prins Albert II en prinses Charlène van het land. Nou, wat ze er besproken hebben. Wel een schoene foto. Zet allemaal te zien op de Palace Prince de Monaco. Officiële kanaal van Monaco. Kent ze de foto's in. Stonden ze allemaal fijn op. Maar we gaan het zo meteen even hebben dus over de Grand Prix van Monaco. Doen we zo meteen met Sam Kalen en Xavier Maassen. L1.

0: Ik heb ze misschien nu, de regenjas. Voor de Janse bakkenbende door Vrat hier bij LA. Ja, op dit moment 15 graden. We hopen toch dat het allemaal weer gaat beter wordt. Maar ja, wie zit het dan met de sport? Zeker met de Formule 1 gaat het ook regenen. Ja, de Formule 1 begint langzaam aan de maandenlang reis van Europa. De Europese reeks eigenlijk. Monaco is voor Max Verstappen en consorten de eerste halte. In een nieuwe aflevering van het L1 autosportprogramma Pitlane. Door Prof. Sam Kalen met analist Xavier Maassen over de moeder aller stratencircuits. En dat is natuurlijk Monaco. En de vraag, welke rijders nu echt wereldtitelproef zien?
1: Ja, want op racetempo is de Red Bull nog niet opgewassen tegen bijvoorbeeld McLaren en Mercedes. Maar daar waar dit weekend gereden wordt, daar gelden andere wetten in Monaco. Het krappe stratencircuit, Xavier, wat eigenlijk altijd dringen is, toch?
2: Ja, het is er zeker dringen. Niet alleen in de wedstrijd waar het meer een optocht is, maar ook om dat ene goede vrije rondje in de kwalificatie te rijden. Het scherpst van de snede, echt millimeters langs die vangrail. Ja, dat is prachtig om te zien. En dan kijken wie er boven komt drijven en dat ultieme rondje kan rijden.
1: Ja, Verstappen heeft uit de derde of misschien wel de vierde auto van het veld op dit moment. Hè. Mercedes, McLaren zit ervoor, Ferrari ook op bepaalde circuits. Zou die nou dit weekend kansen zien omdat het anders is dan anders of net niet? Wat denk je?
2: Ik denk dat Red Bull het moeilijk gaat krijgen op het circuit. De auto is nerveus, de krachtbron is goed, maar daar heb je zo weinig aan op het circuit van Monaco. De basis is gewoon dat die auto goed moet voelen. En we zien dat de Red Bull toch nog her en der wat nerveus is, minder goed over curbs gaat. Dus ik zie het moeilijk worden voor Red Bull. Ik zie eerder een Charles Leclerc, natuurlijk de koning van Monaco. De enige echte Monegask. Die vaak wel echt iets speciaals kan laten zien in Monaco.
1: Ja, want ze hebben 10 mensen een thuiswedstrijd dit weekend. Want ze wonen bijna allemaal in Monaco, die coureurs. Maar Leclerc is de enige echte Monegask. Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Monaco. Zie en hoor je in de Pitlane podcast. Via je favoriete podcastplatform of via YouTube.

0: Gone, Gone, Gone. Inderdaad, we zien weg met een vliegtuig gewoon naar Amerika.
1: Dit is de grootste WK-fan van Limburg.
0: Bart Bezeuken, we zijn de grootste WK-fan van Limburg. Nou, meld ik even aan via de L1-app. En het schoen is, over WK gesproken, we willen natuurlijk alles volgen rondom het WK. Maar het schoen is, we hebben ook een podcast. De podcast heet WK-gangers. En dan blikken we terug op vorige WK's. En doen met allerlei Limburgers die erbij betrokken zijn geweest. En wie dat allemaal is, nou, check het even via de socials van L1.

0: Beppie 80 is geboren. Hebben we natuurlijk vanmorgen even Beppie veel gezongen. Prachtig, hè? Nou, we hebben vanover de Goedfeesten dit zal verteld samen met haar familie. Dat moet ze ook door natuurlijk en lekker flyen eten vandaag. Als laatste, want zo meteen krijgen we Ruud Kleine met de Goede Regio. Willen we nog even weten wat op de Limburgse Scheldt voor de kalender staat.
1: Nou ja, we blijven dicht bij Beb. We gaan namelijk van Beb naar Deb. En dat betekent heel iets anders.
0: Deb? Is dat een Scheldwoord?
1: Deb. Onnozelen.
0: Zag ik weer een onneuzelen? Dat was een onneuzelen.
1: Ja, Deb staat erop.
0: Deb? Nou, standaard haaien.
1: Deb.
0: Nou ja, Tim. Oh, zo Deb. Nee, Tim. Deb. Fijn weekend, hè, Tim.
1: Ja, jij ook. Tot maar.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg statushouders op. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De Grand Dame van de Limburgse muziek, Bebby Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. En dat viert ze onder andere met haar theatervoorstelling Bebby 8.0 later dit jaar.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
9: 3, 2, 1, lift off.
10: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
17: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Een gimme, gimme, gimme aan het begin van een nieuwe hoedregio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg en leuk Neushoed Venlo. Een extra podium bij Festival aan de Waterkant. Ze zetten een container neer voor een lokale collectieve, dat soort dingen. Kent ze goed kieken, 3 weekenden lang in juli is dat festival er te beginnen op de Nugende. Dus schreef het vast in de agenda. En op Tietgoor via dat extra podium. Vanochtend in Maastricht de ridderronde, de ganse stad. Geet waar oet lopen en pils drinken. En dat is altijd hartstikke gezellig. Maar er werd ook gefietst. Giulio Ciccone, dat is toch de winnaar van de bergtrui in de afgelopen Giro d'Italia. Die komt naar Maastricht met nog het mooie namen. Timo Kielig, Mick van Dijk, Milan Mente. Ik noem er maar een paar. Maar Maastricht is het te doen, dus een ochtend. En dan is het hey och te doen. Om 11:15 is het morgen al. Want dan komt weer bellen met Nelle. Dus vrijdag gaan we gewoon gauw beginnen. Ja.

0: Het ene is, hè? Goed, regio. Muziek uit Limburg. En daar blijven we even bij. Singer-songwriter Lotte Walda die staat vanavond in het Openluchttheater in Brunsum. Het is een bijzondere avond, want het eerste deel van haar nieuwe album Dandelion wordt daar gepresenteerd. Maar ze zit in een, dat mag wel zeggen, apart jaar. Haar vriend, muzikaal baken, mijn halve vader misschien wel overleden. Producer Angelo Bombrini wordt geëerd vanavond. Eerder dit jaar stierf hij plotseling. Lotte was daar ook bij. Dus nou ja, de aanvliegroute is misschien niet de route die je wil als muzikant. Rian nodigde Lotte uit in de studio en ze vertelde hoe het met haar gaat.
1: Zeker, ja. Het zijn echt heftige maanden geweest en nog altijd. En ik denk dat het misschien nog wel altijd dat het altijd zal blijven voelen. Maar ja, ik ben echt wel mijn vriend kwijt. En dat is wel echt raar. Ik voel hem wel nog altijd. En ja, maar dat is toch gewoon heel vreemd of zo. Het is nog steeds heel onwerkelijk. Want het kwam ook heel onverwachts eigenlijk.
2: Ja, mensen in Heerlen, L1-collega's kennen hem nog. Hij heeft hier een tijdje gewerkt. Maar voor mensen die hem niet kennen, wat was Angelo voor iemand?
1: Wauw, Angelo die is echt een enorme levensgenieter eigenlijk. Vol met hele mooie verhalen. En ik vind dat hij echt als geen ander in het moment, zeg maar, kon leven. En hij genoot echt van ja, de kleine dingen, van koffie, van pasta. Hij maakte echt de allerlekkerste pasta's. En van de muziek. En hij kon er echt helemaal in wegdromen, zeg maar. En ja, hij was dan ook echt op zo'n momenten met mensen om zich heen, was hij echt altijd heel erg aan het lachen. En hij had ontzettend veel humor. Dus ja, ontzettend vrolijke man eigenlijk. Maar hij had ook wel zijn mindere dagen of momenten. Maar ik denk dat hij die vooral meer alleen had. En dat hij, als hij onder de mensen was, dan was hij altijd wel. Als hij onder lieve mensen was, waar hij van hield, dan was hij altijd wel aan het lachen eigenlijk.
2: Ja, jullie maakten eigenlijk altijd al muziek samen, zo ook dit album. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen, die gezegd zouden hebben van, die muziek kan ik nu even niet meer aanraken. Wat was het bij jou dat je wel zoiets had van, maar dat album gaat er komen nu?
1: Wauw, ja, het was wel echt een soort van enorme drive wat ik voelde om het wel af te willen maken. En eigenlijk, 5 juni stond al. Dus dat zou eigenlijk de albumpresentatie zijn geweest van het hele album. Maar ik dacht van, ja, ik ga het niet afzeggen. Ik weet niet, ik had echt zo'n gevoel van, nee, we moeten dit gewoon doorzetten. En Angelo, die was ook echt altijd heel erg trots op deze muziek. Dus

0: misschien een van de laatste projecten waar hij aan gewerkt heeft. Dus dat is ook wel weer ergens heel mooi of zo. Ja, ik weet niet. Ook wel verdrietig.
1: Ja, ja. Verdrietig, maar ja, hopelijk iets waar jullie samen bij stil kunnen staan op die avond. Wat verwacht je van het concert vanavond?
0: Ik denk dat het wel echt wel heel mooi gaat worden. Eigenlijk verdriet is ergens zeker heel erg aanwezig. Maar ik denk dat verdriet ook wel een betekenisvol iets is. Omdat je dan zoveel van iemand hebt gehouden, zeg maar. Dat je dan zoveel verdriet daarom kan hebben. Dus er zit ook wel liefde onder of zo, onder het verdriet.
1: Ja.
0: Dus ja, het gaat wel gewoon heel mooi worden, denk ik.
2: Ja, wat een bijzondere avond voor Lotte Walda. Dus straks meer.
3: Met jou, bij jou. Dit is Goede Regio.

0: perdono. Tiziano Ferro, hoe is jouw Italiaans, Tim?
1: Ik spreek geen woord Italiaans.
0: Helemaal niet?
1: Nee,
0: oh, oké. Okay. Nee, ja, nee, volgens mij perdono wel sorry, toch?
1: Ja, een scusa is sorry, neem ik aan.
0: Oh ja, nou.
1: Ook.
0: Ja. Een liedje vol excuses was het. Nou, okay. Zo meteen Limburgse nieuws en straks 11:15 komt verbellen met Nel. Dit is Gloria Estefan.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Even over 10:30, het L1-nieuws hoor je van Janne Hoos. Hi Janne.
3: Goedemorgen. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondvraag van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in de gemeenten als Hoorst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in, bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Suzanne Geurts, hoofdbestuurder van de LLTB, daarover.
4: We vinden het heel belangrijk dat deze medewerkers goed gehuisvest worden, waarbij ruim 70% van onze boeren aangeeft dat graag op eigen terrein te willen doen. Het kan zijn dat de gemeente die plekken niet beschikbaar heeft of dat vergunningsprocedures lang duren. En daarom vinden wij aandacht voor het onderwerp heel erg belangrijk.
3: Volgens de LLTB zijn die arbeidsmigranten ook hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. De kwaliteit en onafhankelijkheid van de bestuurlijke besluitvorming in Maastricht staan onder druk. Ook de samenwerking tussen college, gemeenteraad en ambtenaren schiet tekort. Dat blijkt uit een rapport over de cultuur binnen de gemeente. Volgens het rapport wordt er veel over elkaar gepraat, geroddeld en verantwoordelijkheid afgeschoven. De problemen spelen al jaren en vragen volgens de onderzoekers om een cultuurverandering. Aanleiding voor het onderzoek was het vertrek van de voormalig gemeentesecretaris en zorgen over de samenwerking en het gedrag binnen de gemeentelijke organisatie. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg vluchtelingen op die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De overige gemeenten voldoen nog niet aan de taakstelling. In de gemeenten Leudal, Heerlen en Landgraaf is de achterstand het grootst. Alle gemeenten in Nederland hebben tot 1 juli de tijd om de doelen te halen voor het eerste half jaar. En de Grand Dame van de Limburgse muziek, Beppie Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar wie denkt dat ze het nu wat rustiger aan gaat doen, die heeft het mis. Zo staat ze later deze maand ook gewoon even op Pinkpop in Landgraaf.
5: Ja, dat is toch te gek, hè? Dit is voor mij ook natuurlijk heel bijzonder. Nou, maar ja, ik heb al 2 keer in de Silent Disco gestaan op Pinkpop.
6: Ja, maar dat is silent.
5: Maar dit is echt het grote podium. Dus echt, ja, niet het hoofdpodium, hè. Niet overdreven.
6: Ja, bij wet horen ze niet nog het hoofdpodium op, Beppie. De wet is toch niet?
5: Wie weet maar. Ja, neem je samen met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, heb ik hoog.
3: Ja, en daar blijft het ook niet bij, want ze gaat ook nog de theaters in met haar voorstelling Beppie 8.0. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken. En vanmiddag en vanavond komen een paar buien. Tijdens droge zonnige periode wordt het maximaal 20 graden.
2: Dankjewel, Janna. Heb ze al gezongen voor Beppie?
3: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, dat, jammer. Dat nee, ik denk dat we dat dadelijk even samen. Oké, okay, nou, prima.

0: Coldplay en Avicii en een Sky Full of Stars. Tim, hoe oud ben jij? Mag ik dat vragen? Maar een man mag je dat gewoon vragen.
1: Zeker vragen. Ja. Op dit moment nog 31.
0: Nog even.
1: Ja, nog een maand of vier en dan word ik alweer 32. Ja.
0: Nou, hoorden we dat Peppy is 80.
1: Ja.
0: Dus hij is bijna 50 jaar ouder dan jij.
1: Ja.
0: Denk je wel eens na over wat jij doet als je 80 bent? Even afkloppen, gezondheid en dat soort dingen.
1: Zeker.
0: Ja, heb je daar
1: dan hoop je nog steeds gezond en gelukkig te zijn.
0: Ja. Maar hoe word je dan gelukkig op die leeftijd, is natuurlijk de vraag.
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja. Ja. Heb je geen beeld van?
1: Nou ja, gewoon lekker blijven bewegen. Actieve dingen ondernemen, dat soort dingen. Ja.
0: Maar zie je met kleinkinderen door het park?
1: Ja, dat
0: zie je wel voor je.
1: Maar ik vind het wel knap dat zij op 80-jarige leeftijd nog zo actief met haar muziek bezig is. Dat vind ik wel diep respect daarvoor.
0: Ja, kijk, nogmaals, de geluksfactor speelt een rol en zo. Ja. Je moet gezond blijven. Maar ik denk ook wel dat het andersom werkt, hè? Dat ze op deze manier 80 is omdat ze zo actief is.
1: Ja, natuurlijk. Dat speelt wel een rol.
0: Ja, nou, ik hoop zelf ook tegen die tijd dat ik gewoon een beetje bezig ben, toch?
1: Zo is dat.
0: Ja, wie weet ze gewoon 80? Laat het even weten via de L1-app. Beppie, doe vooral appen. Zou ik leuk vinden. Ja.

0: Maarten. En het rode klied om vrijdag om 10:45.
1: Bel.
0: Ja, ja, ja. Eindelijk. Oh.
1: Met Nel. Bel met Nel.
0: Ik heb weekend echt beginnen dadelijk, hè. Ja.
1: Met Nel. Bel met Nel snel.
0: Morgen nog goed lekker. Nou ja, voor de zekerheid dan. 94 jaar, positief. Elke week even bellen met Nel Gerards uit Nijweert. Dat is eigenlijk de vrolijke oma van gans Limburg. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud. Hoi.
0: Hoi. Ja, het is een tietje truc, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar dat klinkt
2: zo. Hartstikke fijn.
0: Klinkt toch net zo jong als de laatste keer, Nel?
2: Ik ben ook wel een paar oren ooier.
0: Ja, dat is voor. Dat is voor. Geet goed met ik.
2: Heel langzaam.
0: Ja, geet goed met ik.
2: Jawel, jawel, jawel. We mopperen maar niet. Niet iedere dag hetzelfde, maar het is goed.
0: Ja.
2: He, ik denk dat er heel veel zijn die 30 jaar jonger zijn dan zich. Ja. En die harder moeten kumen dus.
0: Ja, laat maar gewoon dan.
2: Laat maar gaan.
0: Ja. Als je metgekregen toevallig snel op deze dag is Beppie 80 geworden.
2: Ja.
0: En dat is voor dicht natuurlijk lang geleden als ze 80 wordt. Maar had ze die 80ste verjaardag nog uitgebreid gevierd?
2: Dat weet ik helemaal niet.
0: Is het al zo lang geleden?
2: Dat is al zo lang. Dat is al bijna 15 jaar geleden. Hè?
0: Ja.
2: Dus dat weet ik niet meer.
0: Maar had ze wel eens feestjes gegeven voor dat ze 50 wordt of 65 of zo gaat?
2: Maar wie weet, wie 80 wordt, toen woonde hij al.
0: Ja.
2: We woonden hij al bijna 20 jaar. Hè?
0: Ja.
2: Het gaat zo ontiegelijk hard.
0: Ja, ja. Wat blieft het iets aan ze dan, hè?
2: Ja. Ja, maar we zullen het wel gevierd hebben. Met, vermoedelijk alleen met een keer uit eten en zo wat.
0: Ja.
2: Dus.
0: Maar als ze wel eens
2: feesten, is ook goed.
0: Als ze wel eens feesten gegeven dat ze de harmoniezaal is afgehuurd en dat soort dingen.
2: Nee, dat hebben we niet gedaan. Wij zijn gewoonlijk met een man of 10, juistens 15. Mm. Met meer ook niet. En dan een keer of 3, 4 moet ik er toch wel over doen. Niet altijd. Ja, de tafels weer te groot als je met te veel man zit.
0: Dat is hoor. Ja, en dan kun je ze toch niet aan alle luto, hè?
2: Nee,
0: ze toch?
2: Nee.
0: Hey, en Nel, komende week gaat het WK voetbal beginnen, hè? En ik weet de stoel Geer Kieks. Dan zit ze met de naast tegen het scherm aan, zo'n beetje, hè?
2: Ik hang met de naast op het scherm. En ik moet de hele tijd, ja, ik zit er wel vlak voor. Maar dan moet ik toch nog de hele tijd opstaan om het echt goed te kunnen zien. Dus dat is een echte goede oefening voor het bewegen.
0: Ja, nou.
2: Maar ik kijk altijd en ik vind het geweldig.
0: En kijk ze alleen Nederland of gewoon wat er langs kunt?
2: Ik probeer ook Zweden en Duitsland en België een beetje te volgen. Ik heb wel een paar favorieten.
0: Ja.
2: Dus er is er altijd wel één bij die hier te winnen.
0: Nou, Hans kent een soort. Want ik moet hij nog de WK-pool invullen. Weet je wel, bij L1. Dus ik wil wel een keer prijzen winnen. Dus vertel me maar even wie de favorieten zijn.
2: Nou, ja, Nederland niet echt.
0: Nee, hè?
2: Maar je weet niet wie de bal rolt, hè?
0: Nee.
2: En ze kunnen juist of les een nipperke een keer geluk hebben. Nou ja, dan zien ze toch door. Dus ja, ik kan niet zeggen wie mijn eigenlijk favoriet is. Ik hoor gewoon het zaakje een beetje bij. En ik denk dat ik wil leveren met de favoriete hooi. Nee.
0: Ja.
2: Goed verlezen is ook goed.
0: Goed verlezen is goed. En Duitsland is altijd favoriet eigenlijk.
2: En Duitsland is altijd mijn favoriet. Ja.
0: Ja, ja, die doen het toch vaak goed. Dat is toch wel wel zo.
2: Ze doen het goed en we hebben altijd aan de grens gewoond. En ik vind de Pruisen zijn toch nog. Ja, ze zijn toch altijd wel keurige, nette mensen.
0: Ja.
2: Ja, ik moet niet mopperen.
0: Oké, nou ja, en dan werd natuurlijk voor dich. Voor die familie Nederland-Zweden, dat weet wat gaat, hè, met een Zweedse schoondochter.
2: Ja. Als Zweden moet, ja, dan hoef ik wel dat Zweden gaat winnen.
0: Tegen Nederland, ja?
2: Ja, ik ben toch wel een echte Zweed eigenlijk, joh.
0: Oh ja, en deze beste Zweed.
2: We zien de onderhand 30 jaar herhand gewoon en het is altijd een feest.
0: Oh ja.
2: En dat is toch wel heel fijn. De mensen zijn daar een beetje hartstikke gemoedelijk. En het geeft wel voor Jochem zijn het meug een beetje te langzaam.
0: Mm.
2: Want het is hoe we willen dat ze een beetje harder rijden en zo. Maar dat doen ze niet zo hooi naar gemaakt.
0: Nee.
2: En dat vind ik fijn. Want ik moet het wel, hè. Ik kan niet meer jagen wie vroeger.
0: Nee, voor dich is dat tempo misschien beter dan,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, Zweden is perfect. Ja, Lui laten zich niet gek maken, dat is waar.
2: Nee, dat is waar.
0: Hey Nel, en de komende dag, dat WK begint, uw werkske zo'n beetje. Maar had ze verder nog geen leuks?
2: Nou, de week zien nog iets komen. die hoofd dat een beetje rustig blijft. Ja. Er zal wel de een of de andere binnenkomen, maar dat speelt wel met.
0: Ja.
2: En het is nog te vroeg voor de tweede donderdag, want die zien tekort op de vorige, dus het Oogcafé van Wiert, dat werd ook een week uitgesteld. Mm. Dus het werd weer 22 juni.
0: Ja, als je minder dus, uitjes.
2: En dan zijn de asperges alweer bijna op.
0: Oh.
2: Dan moet ik weer zorgen dat ik wat in voorraad heb.
0: Hè. Ja, doet dus de diepvries altijd vol, hè?
2: Altijd goed, een deel in de diepvries, joh. Ik heb er nu een pak. Gisteren is een nichtje van me gekomen. Dat heeft me een hele fijne, royale pak meegebracht.
0: Ja.
2: En daar heb ik net in de diepvries gelacht. Ik denk, voor mij alleen is dat te veel. En dan twee dagen achter... Nee, dat wil ik niet.
0: Ja.
2: Dus... Hij ligt nu lekker te wachten tot er iemand komt en dan eten we hem samen op.
0: Ja, maar even voor de lui die dat misschien net weten of nog nooit geprobeerd. Want die vroes ze gewoon compleet in of wie deed ze dat?
2: Die doen het gewoon vers. Ze zijn dan wel geschild.
0: Ja?
2: Geschild en alles, hè. En dan fijn inpakken, gewoon dicht sluiten. En die groeien zich in. En die doen het perfect. Het is misschien iets minder dan vers. Maar het is echt super lekker.
0: Ja.
2: En dan wat overblijft van het vocht en van die onderste stukjes. Daar maak ik altijd soep van.
0: Ja.
2: En die soep is ook altijd super. Dus nee, dat komt wel goed.
0: Ja, zo verlengt het aspergesseizoen een beetje. Als is de ganse zomer nog asperges in
2: de
0: diepvries?
2: Ik heb die hele zomer. En vooral als die van Zweden komen, die krijgen altijd asperges.
0: Ja, die zitten erop te wachten.
2: Die kennen hem eigenlijk niet.
0: Nee, nee.
2: Alleen ja. De groene. En ja, ik ben niet zo'n held met de groene. Dat heb ik nooit gedaan.
0: Nee.
2: Dus hij moet ze witte eten.
0: Nou ja, dan is alles weer op orde. He,
2: alles is hier maar op zijn regeltjes.
0: Ja, goed zo. Nel, volgens mij hobbelt ze lekker door. Ik blijf dat vooral doen. Dan gaan we volgende week netjes weer bellen.
2: Ja, dat vind ik heel fijn.
0: Okay.
2: Hoi, goed.
0: Dag, Nel.
2: En denk er ook maar eens over dat het eigenlijk lang genoeg heeft gedoord met dat gezanik van mij. Ik maak niet meer zoveel met.
0: Ja.
2: He, dus we kunnen er wel eens een keer over hebben.
0: Je wilt een nieuw contract, begreep ik. Nou, wel opzaak.
2: En dan salarisverhoging.
0: Dat dacht ik al, ja.
2: Oké, dat is goed.
0: Dankjewel, hè.
2: Hoi, hoi.

0: Alicia Keys en Girl on Fire. Bij Route Regio. Gewoon voor een leuke met vingerzeuken. Positief vrolijk met zingbaar leedje. Even aanvragen via de befaamde L1-app. Stiekem via 0681-2-5-2-5-0-0. Kan zoals altijd bereiken heen in de studio. Het is een beetje met hoeswerk. Ik vind toch dat voor een... thematisch maar geleun op gisteren. Jawel. Toen wordt House am Zee van Peter Fox. En Fox is in het Engels in de Vos. Dus en de metzinger met deren. Ga wat met deren te maken had. Kom op, via de app.
1: Happy verzoekje, het komt in de show. Hey, ben je goed, hè? Regie. Yo!
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg statushouders op. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De Grand Dame van de Limburgse muziek, Bepi Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. En dat viert ze onder andere met haar theatervoorstelling Bepi 8.0 later dit jaar.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
15: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
17: Hoe kom ik hier weg?
16: Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
16: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
20: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
24: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Put the blame on me.
1: Rag & Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: En Human bij Route Regio. Mooie avond in het Openluchttheater in Brunsum. Vanavond staat Lotte Walda daar. Die een, ik mag wel zeggen, apart jaar meemaakt. Want haar producer, muzikale vriend, echte vriend, Angelo Bombrini, die overleed eerder dit jaar, die was met haar bezig aan een nieuwe plaat, Dandelion. En een deel van het album komt vandaag uit. Lotte vertelt aan Rian wat het voor haar betekent.
2: Dit album dat gaat echt meer over thuiskomen en diepere connecties met de mensen om je heen. En het heet dan Dandelion. En voor mij, ik had het een beetje als een paardenbloem dus gezien. Die zaadjes die in de wind verspreiden, dat is dan ik die aan het reizen ben. En die gele bloemen, dat ben ik dan die weer thuis landt. Dus ja, zo zag ik het een beetje. En dat voel ik zelf ook wel. Als je zeg maar heel veel reist, dan maak je wereld wel heel groot. Maar de wereld om je heen waar je bent geboren, daar krijg je dan minder van mee. Dus ik weet niet, ik voelde dat ik terug wilde meer naar in Limburg zijn. En ja, meer bij mijn familie en vrienden hier zijn. En daar gaat het album eigenlijk wel grotendeels over.
3: Ja, en is dat ook wat je nu doet of probeert te doen? Want je reist inderdaad de hele wereld over om muziek te maken, maar je komt dus ook graag weer hier.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een huisje in Maastricht. Dus het is wel iets waar ik veel over nadenk. En ja, ik ben er ook wel veel meer mee bezig. Ik ga ook vaker hier naar jam sessies toe. En ik zoek het meer, zeg maar, gewoon in de buurt. De leuke dingen, wat er te doen zijn en zo. Omdat ik denk wel uiteindelijk, maak je je wereld ook om je heen en creëer je zo je mooie wereld, zeg maar. Dus en als je steeds maar weggaat, dan blijft er hier weinig over. Dus dat zou zonde zijn. Ja. Dus daar probeer ik wel nu rekening mee te houden. Ja.
3: Dus vanuit hier eigenlijk een basis hebben om dan inderdaad wel de wereld in te kunnen gaan, maar altijd weer terug te kunnen komen bij die basis.
2: Ja, en dat heb ik ook al. Maar Angelo was daar ook wel een groot onderdeel van, moet ik eerlijk zeggen. Dus eigenlijk altijd als ik thuis kwam, ging ik naar hem toe. Dus er valt wel echt een groot gat nu. Dus nu, ja. Maar ik heb ook wel ergens het gevoel dat hij zegt van, probeer het. Ja, ik weet niet. Probeer het zelf weer te creëren of zo, die wereld om je heen. Net zoals waar het album dan ook over gaat. Dus dat is wel een mooie uitnodiging. Maar ook wel soms niet altijd makkelijk of zo. Omdat ik ook wel veel vrienden onderweg maak. Dus die ik dan weer moet missen, zeg maar. Die ik dan niet hier om me heen heb. Maar ik heb ook wel heel lieve mensen hier om me heen. Dus eigenlijk gewoon dat meer waarderen wat je hebt.
3: Ja, nou ja, ik hoop, maar ik ga er bijna vanuit dat dat. Ik hoop, maar ik ga er bijna vanuit dat dat vanavond vanzelf zal komen. Als je iedereen bij elkaar hebt, daar in het Openluchttheater. Vanaf 7:30 is dus albumpresentatie van Dandelion. En er zijn nog een paar kaartjes, dus daar kun je nog naartoe gaan. En je wilde ook nog een liedje voor ons spelen.
2: Klopt, ja. Ik wilde graag een stukje van Surprise Me spelen. En dit liedje is al uit. Ook op YouTube met een clipje. En dit gaat erover dat het leven je blijft verrassen.

0: Lotte Walda, helemaal live, ja, zeker. En vanochtend dus in het Openluchttheater in Brunssum. Eens even kijken wat er binnen kunt bij de Metzinger. Het mot gaat te maken gaan met een deer. Tante heeft een olifant van Johnny Hoes. Dankjewel voor het idee. Eens even kijken. Ellen zegt, misschien niet zo amazing of heeg, maar wat een nummer. Foxy Lady van Jimi Hendrix, daar ga ik voor. Ik kan me voorstellen, wat een fantastisch nummer. Blackbird van de Beatles kreeg ik binnen. Heb je van Mieke?
1: Is misschien een idee? Ja? The Elephant Song van Kamal.
0: Ja. Nou, het geeft alle kanten op muzikaal gezien. Dat is zo net de bedoeling van deze ganse rubriek. De Metzinger, vorige maand, zolang het maar gaat te maken had met deren.

Another 54 Ultra and Talk to You met zometeen hij de Metzinger. Mocht ze het gemist hebben, kan ze hem nog gauw even aanvragen. Zolang het maar get te maken had met deren. Kattengejank in Kluis. Kom maar op, via de L1 app. Dit is Oud Limburg, de Sientaler met Welkom in Gelderland. In Limburg, sorry. Geet altijd best.

0: Een liedje dat gaat te maken had met deren. Ik kreeg een appje van Bart. Tim, dat wil ik je ook even voorleggen. En dit is zijn theorie. Ik vraag aan Ray, where is my husband? De link met fox of dier is dat mijn vrouw zegt dat ik een beest ben. Ik weet niet of het een goede link is, maar het is in ieder geval een goede plaats.
1: Positief of negatief bedoelen, ja.
0: Nou goed. Wiel denkt aan De Beer is Los van Frans Teunis. Even kieken wat van nog binnenkrieg. De Beatles hangen gezak, hè. Blackbird. Foxy Foxtrot van Nico Haak is wel echt oldschool. Even kieken.

0: Wat Mario zegt.
1: Goedemorgen, met Marius Assad uit Wiert.
0: Ja.
1: Die Elephant Song van Kamaal liet me een prachtige meezinger.
0: Ja, ook kreeg ik binnen Pussycat met Mississippi. Gimme That Horse van de Classic. Waar van heb je van Roy?
2: Ja, goedemorgen Ruud. Roy Knie voor de meezinger. Ik ga voor Pussycat, ja, met Mississippi.
0: Nou, zie je, er werd ook dukker aangevroken. Maar weer voor gans erg democratisch grond turven. Is het de Tokens met The Lion Sleeps Tonight? Echt een oud leedje, hem ken ik drieën. Even met dit of uur dan als met zingen.
3: Route Regio.

0: nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: 3, 2, 1, lift off.
2: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
10: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
11: OG's. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: 11:30, het LA Nieuws. Dat hoor je van Janna Hoos. Hi Janna.
13: Goedemorgen. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondgang van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in gemeenten als Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in, bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Suzanne Geurt, hoofdbestuurder van de LLTB daarover.
14: We vinden het heel belangrijk dat deze medewerkers goed gehuisvest worden, waarbij ruim 70% van onze boeren aangeeft dat graag op eigen terrein te willen doen. Het kan zijn dat de gemeente die plekken niet beschikbaar heeft of dat vergunningsprocedures lang duren. En daarom vinden wij aandacht voor het onderwerp heel erg belangrijk.
13: Volgens de LLTB zijn de arbeidsmigranten ook hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit de partij gestapt. Dat zei hij vanmorgen in Goedemorgen Nederland. Hij zei dat het hem veel pijn heeft gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van BBB. Tuinman steunt Mona Keijzer, die al vertrok toen Vermeer de leiding overnam van Caroline van der Plas. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg vluchtelingen op die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat zijn Gennep, Venray, Horst en de Maas en Stijn. De overige gemeenten voldoen nog niet aan de taakstelling. In de gemeente Leudal, Heerlen en Landgraaf is de achterstand het grootst. Alle gemeenten van Nederland hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste halfjaar. En de grand dame van de Limburgse muziek, Beppie Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar wie denkt dat ze het rustig aan gaat doen, die heeft het mis. Want ze staat later deze maand ook gewoon nog even op Pinkpop.
15: Ja, dat is toch te gek, hè? Dit is voor mij ook natuurlijk heel bijzonder. Nou, maar ja, ik heb al 2 keer in de Silent Disco gestaan op Pinkpop.
16: Ja, maar dat is silent.
15: Maar dit is echt het grote podium. Dit is echt van, ja, niet het hoofdpodium, hè? Niet overdreven.
16: Ja, bij wet horen ze niet nog het hoofdpodium op, Beppie. De wet is toch niet?
15: Wie weet maar. Ja, neem ik zo met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, heb ik hoog.
13: En daar blijft het niet bij, want ze gaat ook nog de theaters in met de voorstelling Beppie 8.0. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken. En vanmiddag en vanavond komen er een paar buien. Tijdens zonnige en droge periodes wordt het maximaal 20 graden.
12: Had ze nog gezongen voor Beppie? Ik weet niet meer.
13: Ja, ik wou maar doen nog net. Oh, dus ja. Dit is die moment.
12: Ja, ik moet vanmiddag ook nog tussen veer aan 7. Dus ik kan nog genoeg zingen.
13: Oh ja, er was nog genoeg
12: misschien
13: tijd.
12: Misschien is 2 minuten voor 7 wel een idee.
13: Ja, dat kan.
12: Toen ik ook met mijn collega Norme ging,
13: best
12: wel.
13: Nee, maar ik wil ook best wel dadelijk volgend uur even tijd voor je vrijmaken.
12: Ja, zo best toe, een beetje minder. Ja, dat dacht ik al. Tot straks, Janne. Ik kijk wel of ik de microfoon nog openzet. Doei!

Sabrina Carpenter en Taste. Route Regio, Beppie 80. Wat is nu het idee om een goede manier 80 te worden? En misschien wel 90. Het kan dus zo maar lukken natuurlijk. Ik kreeg een appje. Chef, Jesse. Ik ben 80 jaar, ga iedere dag nog wandelen met Kaya, het hondje. Ik probeer mijn 10.000 stappen te halen, meestal ook nog meer. Voel me uitstekend na eerst 17 jaar op de mijnen te hebben gewerkt, 34 jaar CBS. Dus 51 jaar gewerkt ben ik al sinds 2011 met pensioen. Groetjes van een fitte chef, Lucas. Nou kiek, dat zijn de ideeën. Wie weet ze nu lekker 80. En wat deed ze dan nog? Misschien de ervaringsdeskundige, maar het kan ook hoop en dromen en ambities hier voor later. Laat het maar weten via de L1-app met ILO op de radio en Mr. Blue Sky.

0: Jullie en de Brains van Nielsen bij Route Regio. Nog een paar dagen slechts, dan begint het WK voetbal.
1: Minder dan een week.
0: Ja, Jelle.
1: Dan een week.
0: Ja.
1: De koorts neemt toe.
0: Ja, heb je koorts?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik was van de week in Zeist bij Mark Vlekken.
0: Ja.
1: En toen dacht ik wel, oké, ja.
0: Gaat beginnen.
1: Er gaat iets beginnen. En toen was ik een dag later, of twee dagen later in de Kuip, in Nederland-Algerije. En toen dacht ik, ja, dit is oefenvoetbal. Zoals dat hoort.
0: Ja.
1: Gaat ook wel eens wat mis. Veel wissels, dat soort dingen. Maar dan zie je in de dagen die oefenwedstrijden. Frankrijk tegen Ivoorkust.
0: Het komt vaker voor, bedoel je?
1: Het komt vaker voor. Nee, maar je, snap je, er zijn overal van die oefenwedstrijden. En dan denk je van, nou, het komt er nu toch wel aan.
0: Ja.
1: Ja, prima trouwens.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Nou, wij hadden toevallig net al een paar weken eerder bedacht dat het eraan komt. Dus we hebben wat mensen uitgenodigd om eens te komen praten over het WK.
1: Ja.
0: Dat zij hebben meegemaakt. Het gaat om Limburgers die in welke hoedanigheid dan ook een WK voetbal hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: En we gingen met Bert van Marwijk terug naar 2010. We hebben we al even over gehad deze week, maar hij gaat morgen online, hè?
1: Ja, morgen online op Spotify en in de Apple Podcast. En op YouTube kun je het ook zien helemaal. Ruim 3 kwartier... ademloos geluisterd naar de man die ons toch wel heel dicht bij de wereldtitel bracht in 2010.
0: Nou, we hebben zelfs nog even pijn geleden met hem, hè? Over
1: we hebben de pijn gedeeld en goed, het is best nog wel zichtbaar dat zo is. Maar wat je ook merkte en waar hij ook over vertelde, vrij open, was je moet gewoon een groep van, nou zeg eens, 60 mensen managen.
0: Ja. En alle begeleiding en koks. En,
1: dan heb je het alleen over spelers en de begeleidingsstaf.
0: Ja.
1: Maar ze hadden ook bedacht, en dat groeide, dat idee groeide voor aanvang van het toernooi van de voorbereiding al. Maar ze hadden ook bedacht dat de familie over mocht komen. Dat was zeg maar in Zeeveld, het trainingskamp in Oostenrijk, waar ze op hoogte gingen trainen. Mm. Was dat bijna een hele week. Waar alle kinderen, kleinkinderen, die dan aan de rand van het veld stonden te kijken. En waar heel ontspannen en gezellig samen mee gevoetbald werd bijvoorbeeld. En Van Marwijk vertelde er nu over, ja, dat hadden we zo bedacht. En je weet dat dat altijd goed gaat werken. Niemand liep in de weg. En dat gaan we doen.
0: Hm.
1: En bovendien mocht de familie, met name vrouwen, partners, na iedere wedstrijd in het spelershotel. Om daar gewoon even weer uit die voetbalbubbel te zijn. Alleen, er was één, laten we het noemen, celebrity-relatie destijds. Wesley Sneijder en Jolante Cabau van Kasbergen.
0: Ja.
1: En Jolante meldde zich ook buiten die geëikte tijden. En dan ging Wesley natuurlijk toestemming vragen. En dit vertelde Bert van Marwijk erover, dat hij zich daar eigenlijk niet druk om maakte om dat soort situaties.
2: Nee, want ja, als ik me daar allemaal zorgen over moet gaan maken in het begin, ja, dan die jongens merken dat. Ik heb wel meegemaakt dat Wesley bij me kwam en zei, trainer, Jolante is onderweg. En mag ik naar daartoe? En toen moest ik zelf ook een beetje lachen. Ik zei, ja, als ik jou was, had ik het ook gevraagd. Ik zeg, alleen, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, maar hij was jarig. Daar een bepaalde datum. En toen heb ik wel tegen hem gezegd, laat Jolante maar naar het hotel komen.
0: Mm.
2: Dan kunnen jullie hier een paar uurtjes bij elkaar zijn. En dan, dat is het dan ook. Dus, en dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, dat heeft hij ook gedaan.
1: Met succes eigenlijk. Maar dan hoor je dus een beetje hoe je moet managen en moet wielen en dealen met persoonlijke wensen van spelers die je ook niet helemaal akkoord kunt geven, maar dan zoek je een soort van middenweg op dit soort kleine dingen die uiteindelijk Sneijder brengen waar die moet zijn, namelijk presteren op het veld. En dat deed hij.
0: Ja.
1: Topscorer van het toernooi. Een belangrijke rol in dat Nederlands elftal.
0: Ja, allemaal in WK-gangers. We hebben daar dus Bert niet gevraagd van wie gaat er dit jaar wereldkampioen worden. Maar het gaat echt over de herinneringen van 2010 en zijn jaren als bondscoach bij het Nederlands elftal.
1: Absoluut.
0: Echt interessant, kijk je achter de schermen. En morgen dus u vooral online, YouTube, Spotify, L1.nl. Het gaat worldwide. Ongelooflijk.
1: Klikken, kijken, luisteren, alles.
0: Is een mediaconcept.
1: Er komen nog 2 mooie afleveringen aan.
0: Zeker.
1: Hè?
0: We hebben nog klappen.
1: Ja, mogen we zeker.
0: Ja, we hebben in ieder geval Boudewijn Zenden nog.
1: Ja.
0: We hebben Stan Valks nog, 94. Ja, dat is toch wel de cowboy onder de verdedigers.
1: Heerlijke, smeuïge anekdotes. Ah. Die kun je komende woensdag al op televisie zien. En volgende week zaterdag op de online kanalen. En Boudewijn Zende speelde in 98. Was 21 jaar.
0: Ja.
1: Tekende in die zomer bij Barcelona. En mocht mee naar het wereldkampioenschap.
0: Ja. En mocht er nog Louis op de Kroenenberg zitten die Paul Verhaag voor ons kunnen bellen. Gans Geer. Het zou ook leuk zijn. Stel nog even langs in 2014. Nee, we werden even derde daar. Allemaal WK-gangers. Loesteren, kieken.

Umberto Tozzi en Raffaengente di Mare met zo meteen een nieuwe opgave in het routespel. Ja, cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Goed de vraag welke? Nieuwe opgave. Dat is wel interessant weer. Nog even voor het weekend. Ja.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit de partij gestapt. Hij zei dat het hem veel pijn heeft gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van BBB. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg statushouders op. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
10: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Meneer, mag ik u wat vragen?
12: Ja.
11: Waar kent u Hazy van?
12: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
11: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
12: Oké.
11: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
17: Met jou. Met jou. Is Route Regio.

0: Svend Lange. So incredible. Routeregio bij L1. Ja, welke risico's zijn er online en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Dat lijkt een beetje de uitdaging van deze tijd. Hè? Kinderen leren in ieder geval op basisschool De Zonnewijzer in Roermond tijdens speciale lessen digitale weerbaarheid. Er is nu ook een app in Roermond die ouders bewuster moet maken van de digitale wereld van hun kind. En dat is hard nodig, want de risico's voor kinderen online zijn volgens deze mediacoach nog altijd groot.
1: Ze weten hun weg daar vaak niet in te vinden. En dan krijg je toch dat de platformen gewoon nog niet veilig genoeg zijn. Er gebeurt nog heel veel. Er is weinig fijn ingesteld, ervaar ik. Dus daar hebben ouders nog een hele wereld te winnen.
2: Een groot gedeelte van het opvoeden en opgroeien bevindt nou eenmaal plaats in die online wereld. En dat heeft hele mooie kanten, maar dat biedt ook risico's.
1: Nou, het mooie is dat hier juist ouder en kind bij elkaar komen. En dit is echt iets voor nu, waarbij je dus ouder en kind thuis samen dit gesprek moeten aangaan om de online wereld gezellig te houden.
3: Op TikTok zag ik allemaal nare dingen op video's verschijnen. Ik schrik er wel heel veel van, want waarom zou je dat bijvoorbeeld iemand anders aandoen?
4: Op Snapchat zie ik dat best vaak gebeuren. In de reacties of zoiets. Want dan gaan ze uitschelden of zo.
1: Stap die wereld in. De wereld ligt aan onze voeten, of eigenlijk zit die in onze broekzak. Dus kijk mee, doe mee, speel mee. Want ja, potje Mario game is ook hartstikke leuk hoor.
5: Dit is L1.

West End Girls van de Pet Shop Boys bij Route Regio. Zometeen een nieuwe opgave. Het routespel Cryptische Beschrijving brengt ons naar Engplaats in Limburg. Vroeg natuurlijk welke. Ik zou dicht aanhouden om vast beginnen warm te lopen. Je kunt er zo meteen aan.

0: Mensenkindag.
1: En Oedertsuje, een routeregio. Het is Tiet. Riemen vast te gaan,
0: het routespel.
1: Ja, met de cryptische omschrijving onderweg naar Engplaats in Limburg. Dat is het routespel. In de priezenpot zitten twee keertjes voor de kasteeltuinen in Assen met koffie- en vlaai-arrangement. Nou, prima toch? Nu je opgraven, goed loesteren, hey Kumpen. Veel groen tussen de huizen. Veel groen tussen de huizen. In welke plaats in Limburg heet dit? Ah, wil maar weten. Vier app.

0: this feeling.
1: Martin Garrix. En Ed Sheeran en Repeat It bij Routeregio. Ze zijn bezig met een nieuwe opgave van het routespel. Best wel vroeg op de klok bekendgemaakt. Dus de vraag is, oh, ik wil net te laat, kan ze hem nog eens doen? Ja, dat is hem. Veel groen tussen de huizen. Dat is de opgave, cryptische beschrijving die er springt naar één plaatsje in Limburg. En ik vind dan leuk als jullie gaan appen, beginnen hun appjes met ik weet het zeker. En dan nooit foute antwoord. En het geeft hem het goede antwoord. Als de enige idee welke plaats het geeft. Check appje.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 12:30, het L1-nieuws hoor je van Janna Hoos. Goedemiddag, Janna.
5: Goedemiddag, Ruud. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondvraag van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in de gemeentes als Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk hoog zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in, bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Suzanne Geurts, hoofdbestuurder van de LLTB, daarover.
6: We vinden het heel belangrijk dat deze medewerkers goed gehuisvest worden, waarbij ruim 70% van onze boeren aangeeft dat graag op eigen terrein te willen doen. Het kan zijn dat de gemeente die plekken niet beschikbaar heeft of dat vergunningsprocedures lang duren. En daarom vinden wij aandacht voor het onderwerp heel erg belangrijk.
5: Volgens de LLTB zijn de arbeidsmigranten ook hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit zijn partij gestapt. Dat zei hij vandaag in Goedemorgen Nederland. Hij zei dat het hem veel pijn had gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van de BBB. Tuinman steunt Mona Keizer, die vertrok al toen Vermeer de leiding nam over de partij van Caroline van der Plas. In Limburg vangen maar vier gemeenten genoeg vluchtelingen op die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De overige gemeenten voldoen nog niet aan de taakstelling. In de gemeenten Leudal, Heerlen en Landgraaf is de achterstand het grootst. Alle gemeenten van Nederland hebben tot 1 juli de tijd om de doelen voor het eerste halfjaar te halen. En Bepi Kraft blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar dat betekent niet dat ze achter de geraniums gaat zitten. Ze staat namelijk later deze maand ook gewoon nog op Pinkpop.
7: Ja, dat is toch te gek, hè? Dit is voor mij ook natuurlijk heel bijzonder. Nou, maar ja, ik heb al 2 keer in de Silent Disco gestaan op Pinkpop.
8: Ja, maar dat is silent.
7: Maar dit is echt het grote podium. Dus echt, ja, niet het hoofdpodium, hè? Niet de verdrieven.
8: Ja, bij wet horen ze niet nog het hoofdpodium op, Bepi? De wet is toch niet?
7: Wie weet maar. Ja, neem ik met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, vind ik hoog.
5: En daar blijft het niet bij, want ze gaat ook nog de theaters in met de voorstelling Bepi 8.0.

0: Ah.
1: Ja, dag mag niet doen, hè?
0: Nee, we hebben toch nog gezongen, hè?
1: Proficiat, Beppi. Het weer nog, hè, geuvig.
0: Ja, ja, zullen we dat nog even doen? Nee, is niet erg. Het weer vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken. Vanmiddag en vanavond een paar buien. En tijdens droge perioden worden maximaal 20 graden.
1: Dankjewel, Jana. Goed gezongen, hoor.
0: Ja, dankjewel. Oh. Ja, doe hoor.
1: Dank je.

0: Genesis, I Can Dance. Bij Route Regio. Gewoon eens even kijken wie het ging met routespel. Nieuwe opgave. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Veel groen tussen de huizen. Het is hartstikke druk in de app. Misschien is dat wel uit zelfvertrouwen. Even kijken wat er allemaal binnenkomt.
1: Verstammende bos. Kordij. Nut.
0: Nut. Tuindorp kreeg ik binnen. Treebeek en Heel. En bossenhuizen. De Graashoek, vaak gehoord. Eens even kijken wat Kees nog zegt. Kees, kom maar.
2: We zijn soms specifiek groen. En de buurt van Nut. Joop, kijk ook
0: hier. Ja, nog een keer. Nut dan, Vols. Wellerlooi, inderdaad. Belvend. En Montfort kreeg ik binnen. Parkstad, ja, ja. De Graashoek nog een keer. En Bossenhuizen. En Wiert. En Gronsveld. En Ees. Bergenhuizen. Oei en Laak. Velden. Heidse. Even kijken. Dit is nog Heerlen. Want er werd vergroend, zegt Marlies. De stad moet groener worden. Nog een keer Heerlen. En nog een keer Heerlen. En nog een keer Bossenhuizen. Nou, het zit er nog net bij. Wat is het wel? Een schikke appje.

0: The Police and Every Breath You Take. Hoe de regio, het routespel. Man, de app daar rammelt, de servers die roken. Het ruikt naar snerk in de studio's. Hoe druk is het voor deze opgave? Veel groen tussen de huizen. Over welke plaats in Limburg? Geet dit de scriptische omschrijving. José, geet het net op.
1: Hoi, en dan nog een optie van mij, van José. Epen.
0: En José, hou volgens mij nog in. José, daar was je ook zo fanatiek bezig.
1: Of is het soms Torren?
0: Ja, Epe, Tour, Venroy, Groeningen kreeg binnen van Judith. Broken ze of broken ze voor zelfs. Laten we daar Maastricht eens proberen. Met de Groene Loper is het Charren, Witte Vrouwenveld, Suget, Brunsum, Herkenbos, Graat, Heide en Aarsen. En eens even kieken. Gronsveld kreeg ik binnen. Venroy in verband met het Brukske. Postort kreeg ik ook binnen.
2: Van Nederland natuurlijk.
0: Oh, sorry.
2: Hey Ruud, met Willem Boller. Ja. Is het misschien Boller? We hebben een soort met gedaan om het grootste dorp van Boller te weren.
0: Ja, het grootste dorp van Nederland. Dus dat bedoelde Lisette.
1: Dat is goed. Dat ken ook Venlo zien.
0: Ja, dat ken. Dat ken zeker. Boshoven kreeg ik binnen. Een hele hei in verband met de ganzenweide. Toch nog een keer in Maastricht.
1: Goedemiddag met Doreen. Ja? Is het soms Maasbree?
0: Ja, Maasbree. Zet het goede antwoord hij bij?
3: Nee.
0: En geef mij naar mondig.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: 3, 2, 1, lift off.
1: Op naar het universum, met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta, tot wel 35% korting op meubels en tapijten, plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit de partij gestapt. Hij zei dat het hem veel pijn heeft gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van de BBB. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. Dat blijkt na de oproep van de Europese Commissie aan meerdere landen om de controles af te bouwen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden.
9: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Liefde voor Limburg. Hits.

om weer eens te horen, lang niet gehoord. Omi uit 2010, een cheerleader bij L1. Waar de hits je om de oren vliegen in hithappen, met zometeen muziek van de dame. Die is toegevoegd aan de lijst van Amerikaans erfgoed. Haar muziek op die lijst, dat kunnen we er niet veel zeggen. Taylor Swift en Cruel Summer voor je onderweg naar Berlin. Dit is Take My

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
2: 3, 2, 1, liftoff.
3: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Vier oppositiepartijen in Roermond hebben hun eigen coalitie gevormd. Het gaat om Pro-Roermond, voorheen GroenLinks en PvdA, D66 Roermond, de Stadspartij Roermond en de Partij voor de Dieren. Ze hebben een gezamenlijk politiek programma opgesteld als tegengas voor het programma van de coalitie. Maar samenwerken met de coalitie wordt zeker niet uitgesloten. Duitsland gaat niet stoppen met de grenscontroles. Dagelijks loopt verkeer op onder meer de A76 daar vertraging door op. Dat duurt al meer dan 1,5 jaar. De Europese Commissie heeft lidstaten gevraagd de grenscontroles af te bouwen, maar Duitsland gaat door. Volgens de Duitse regering hebben de controles effect en worden illegale migranten afgeschrikt Duitsland binnen te komen. TNO begint samen met 5 gemeentes aan het project Gezonde Woning op Recept. Een van die 5 gemeentes is Heerlen. Zorgmedewerkers, zoals huisarts en verpleegkundigen, kunnen die gemeentes verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Misha Lutgens is huisarts bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan de pilot. Hij vertelt over de gezondheidsklachten van zijn patiënten.
10: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving.
9: Het nieuwe gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil grensoverschrijdende aanpak van de Nederlandse problemen met het stroomnetwerk. Het Nederlandse netwerk zit aan de maximale capaciteit en dat levert regelmatig problemen op. Sittard-Geleen zou volgens het nieuwe gemeentebestuur stroom uit Duitsland moeten kunnen krijgen, waar wel nog capaciteit is. En voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Tuinman is het niet eens met de manier waarop is omgegaan met de leiderschapswissel na het vertrek van Caroline van der Plas. Hij wilde Mona Keizer als opvolger, maar de partijleiding koos voor Henk Vermeer. De hoog onderscheiden voormalige beroepsmilitair was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Het weer, het blijft wisselend bewolkt met stapelwolken en enkele opklaringen. Het trekt een aantal buien over, maar minder dan gisteren. Tijdens lange zonnige perioden wordt het maximaal 20 graden. De wind neemt geleidelijk af. Aan het einde van de avond is het nog 14 graden.

Blijf lekker om deze te horen. Ryan Paris bij L1 in Hittap en Dolce Vita. Waar je zometeen Queen hoort en ook Linda Zijlman staat voor je kanaal naar Lost Frequencies.

Lekker meendansen richting een nieuw weekend met Queen bij L1 en Crazy Little Thing Called Love. Daarvoor ook gedraaid Linda Zijlmans uit Venlo en Lost Frequencies hoorde je ook en Don't Leave Me Now. Het is Hittappen, normaal gepresenteerd door Stefan. Die is een weekje vrij. Ik ben Tim, aangenaam. Stefan heeft normaal ook de Vief, 5 liedjes op verzoek. Jij kunt een Vief samenstellen via l1.nl/Vief. En Vief schrijf je dan met V-I-E-F. Je 5 favoriete liedjes daar doorgeven. En wie weet draait hij hem volgende week wel voor je als hij terug is van vakantie. l1.nl/Vief, daar kun je jouw lijst.

0: Als je de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Jocks, download de L1-app.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vier oppositiepartijen in Roermond gaan nauw samenwerken en hebben hun eigen oppositieakkoord opgesteld. Heerlen doet mee aan een proef van onderzoeksinstituut TNO. Die is gericht op het verband tussen gezondheid en woonomgeving. En Duitsland stopt niet met de grenscontroles die op onder meer de A76 al meer dan een jaar voor vertragingen zorgen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXXLoots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
13: Is hit.

0: Wat een lekker liedje is dit. Stella Lefty. Dat is haar naam. En haar liedje heet Boston.
1: Dit is L1.
2: Tim van der Weerden.
0: Aangenaam. Welkom op de vrijdagmiddag van L1. Met Hithappen de allerbeste muziek richting een nieuw weekend. Tony Esposito, Zomerse Plaat, staat zometeen voor je klaar. Papa Chico. En ook Gabriella Chilmi en Sweet About Me komt eraan. Naar Marshmallow Moonshine uit Venlo. Dit is Tours.

Tony Esposito uit de 80's, Papa Chico. Eén grote hit gehad met dit nummer en verder eigenlijk nooit meer iets van hem gehoord. Je bent bij Hittrappen bij L1 met One Republic en ook UB40. Na Armin van Buuren en Trevor Guthrie. This is what it feels like, hoor je nu.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. 4 oppositiepartijen en Roermond hebben hun eigen coalitie gevormd. Het gaat om Pro-Roermond, voorheen GroenLinks en PvdA, D66 Roermond, de Stadspartij Roermond en de Partij voor de Dieren. Ze hebben een gezamenlijk politiek programma opgesteld als tegengas voor het programma van de coalitie. Maar samenwerken met de coalitie wordt zeker niet uitgesloten. Duitsland gaat niet stoppen met de grenscontroles. Dagelijks loopt verkeer op onder meer de A76 daar vertraging door op. Dat duurt al meer dan 1,5 jaar. De Europese Commissie heeft lidstaten gevraagd de grenscontroles af te bouwen, maar Duitsland gaat door. Volgens de Duitse regering hebben de controles effect en worden illegale migranten afgeschrikt Duitsland binnen te komen. TNO begint samen met 5 gemeentes aan het project Gezonde Woningen op Recept. Een van die 5 gemeentes is Heerlen. Zorgmedewerkers, zoals huisarts en verpleegkundigen, kunnen die gemeentes verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Micha Lutgens is huisarts bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan de pilot. Hij vertelt over de gezondheidsklachten van zijn patiënten.
7: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving.
6: Het nieuwe gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil grensoverschrijdende aanpak van de Nederlandse problemen met het stroomnetwerk. Het Nederlandse netwerk zit aan de maximale capaciteit en dat levert regelmatig problemen op. Sittard-Geleen zou volgens het nieuwe gemeentebestuur stroom uit Duitsland moeten kunnen krijgen, waar wel nog capaciteit is. En voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Tuinman is het niet eens met de manier waarop is omgegaan met de leiderschapswissel na het vertrek van Caroline van der Plas. Hij wilde Mona Keijzer als opvolger, maar de partijleiding koos voor Henk Vermeer. De hoog onderscheiden voormalige beroepsmilitair was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Het weer, wisselend bewolkt met enkele opklaringen, trekt een aantal buien over, maar minder dan gisteren. Tijdens zonnige periode maximaal 20 graden. De wind neemt geleidelijk af, aan het einde van de avond is het nog 14 graden.

01 met de Police en hun classic So Lonely. Nummer doet me terugdenken aan de zomer van 2018. Op de Brouwersdam, zon over grote dag gehad met een biertje in je hand na een succesvolle festivaldag. Luisteren naar zijn muziek. Frontman Sting, een van mijn grote muzikale helden, stond toen op het podium. Hij sloot daar concertatie de festivaldag af. En dat deed hij niet alleen, een bijzondere combinatie. Shaggy deed namelijk ook mee. En dat was echt super vet. Aan de voorkant denk je misschien van ja, Sting en Shaggy, dat matcht nou niet echt qua muziek. Maar Sting deed mee met It Wasn't Me. En Shaggy deed dan weer mee met So Lonely, Englishman in New York en andere hits van The Police en Sting. Dat was echt een ontzettend gave ervaring. De zomer van 2018 op Constellatie. Op de radio nu bij L1, Yolanda Be Cool en D-Cup. Dit is We No Speak Americana.

Ja, je kunt een nieuw weekend bijna ruiken. Nog heel even doorbijten. De laatste loodjes met de muziek van L1. Dusty Springfield in private, hoorde je. En nu de Gym Class Heroes en Adam Levine. Dit is Stereo Hearts.

0: Yeah.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Punt uit het Limburgse nieuws. Vier oppositiepartijen in Roermond gaan nauw samenwerken en hebben hun eigen oppositieakkoord opgesteld. Heerlen doet mee aan een proef van onderzoeksinstituut TNO. Die is gericht op het verband tussen gezondheid en woonomgeving. En Duitsland stopt niet met de grenscontroles die op onder meer de A76 al meer dan een jaar voor vertragingen zorgen.
2: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden.
9: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
10: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is
0: is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
11: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
14: Vragen die over je toekomst gaan.
16: Hoe word ik beter in mijn vak?
14: Of één die je wakker houdt.
17: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
18: 3, 2, 1, lift off.
19: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
20: Is Hit Hoppen.
21: Dit is L.A.
22: Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: een van de grootste hits van dit moment. Alex Warren en Fever Dream.
1: L.A. Tim van der Weerde.
0: De laatste loodjes van de werkweek met zometeen Jonas Blue en Nelly Furtado. Na deze klein

met Jonas Blue en JP Cooper en Perfect Strangers. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. En het Limburgs Kwartierke komt eraan. 3:50 elke werkdag in Hithappen bij L1. Een kwartier lang de allerbeste muziek van Limburgse bodem. Dat zometeen. Eerst

0: tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Drie mannen uit Venray, Rotterdam en Breda moeten 4 tot 4,5 jaar de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. 6 jaar geleden overvielen ze een man thuis in zijn woning. De Venlonaar wilde via Marktplaats een laptop kopen, maar kreeg de drie overvallers op bezoek die hem vastbonden en mishandelden. De drie moeten hun slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 11.000 euro betalen. Gouverneur Emiel Roemer wil een tweede termijn van 6 jaar. De geboren Brabander is zeer tevreden als commissaris van de Koning in Limburg. Zijn eerste termijn loopt in december volgend jaar af. Hij begon in 2021 en was daarvoor onder meer waarnemend burgemeester in Heerlen. TNO begint samen met 5 gemeentes aan het project Gezonde Woning op Recept. Een van die 5 gemeentes is Heerlen. Zorgmedewerkers zoals huisarts en verpleegkundigen kunnen die gemeentes verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Micha Lutgens is huisarts bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan de proef.
5: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving.
4: 4 oppositiepartijen in Roermond hebben hun eigen coalitie gevormd. Het gaat om Pro-Roermond, voorheen GroenLinks en PvdA, D66 Roermond, de Stadspartij Roermond en de Partij voor de Dieren. Ze hebben een gezamenlijk politiek programma opgesteld als tegengas voor het programma van de coalitie. Maar samenwerken met de coalitie wordt zeker niet uitgesloten. En sportvoetbal, VVV Venlo heeft een nieuwe trainer. Het wordt Marinus Dijkhuizen. Die werd afgelopen seizoen 4e in de keukenkampioendivisie met de Graafschap. De 54-jarige Dijkhuizen was eerder coach bij onder meer Excelsior, Cambuur en NAC Breda. Met Excelsior promoveerde hij 2 keer naar de Eredivisie. Het weer wisselend bewolkt met enkele opklaringen. Er trekt een aantal buien over, maar minder dan gisteren. En tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 20 graden. De wind neemt geleidelijk af. Aan het einde van de avond is het nog 14 graden.

0: La La, Inner Circle op L1 en Games People Play. En daarvoor ook gedraaid van het Songfestival van een paar jaar terug. De winnaars Maneskin, The Loneliest.
1: Het Limburgse Teerke.
0: Daarin de beste muziek van Limburgse bodem. Een kwartier lang, elke werkdag rond 4:50. En we gaan weer kriskras door de provincie. Een blokje van 4 in het Limburgse Teerke. Harold K. uit Susteren zometeen. Kovacs uit Baarlo komt ook voorbij vanzelf. Die komen uit Beegde en Torren. Maar eerst naar Reuver, net Oetbed. Doe en ik hier in het Limburgse Teerke.

Als laatste in dat Limburgse tierke hoorde je Harold K. uit Susteren met witte wien en sigaretten. Daarvoor gedraaid Tutti Frutti Tequila van Kovacs uit Balo. Uit Beegden en Torren vanzelf, zelfkantje ook gedraaid. En net Oet Bed. Daarmee trapten we het Limburgse tierke af van deze vrijdagmiddag uit Reuver. Doe en ik. Elke werkdag bij L1 in dit happen rond 10 over half 4. Een kwartier lang de beste muziek van Limburgse bodem.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. 3 mannen moeten enkele jaren de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. Hun slachtoffer dacht dat ze een laptop kwamen verkopen. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar... Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer: in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden.
8: Nou, de hele middag al onrustig op de Limburgse wegen door een ongeluk op de A2 in zuidelijke richting bij Beek. Dat heeft nog steeds zijn naslepen. Pakken de files er even bij en komen uit bij de A2 in zuidelijke richting tussen Maasbracht en Meersen. Totaal rekening houden met 3 kwartier vertraging. Ook A2 noordelijke richting bij Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. 8 minuten vertraging. Kijken we nog even naar de A73 in zuidelijke richting tussen Grubbevos en Venlo-Zuid. 1 kwartier extra. En hou rekening op de A76 bij de grensovergang richting Aken met vertraging. Dat komt nog steeds door die controles. 20 minuten extra daar.
9: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
10: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bies & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesn.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, en zich koffer pakken.
9: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
10: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesn.nl.
11: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
11: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: Zendjin.
13: Zendjin.
12: World Class Radios.
14: Een nieuw toestel?
15: Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
18: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
19: Houd misdaad uit je buurt.
18: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
20: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
21: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Vanessa Carlton. En 1000 miles. Nou, zolang is de file nog net niet.
1: L1 vandaag.
0: Maar toch de ganse middag al onrustig op de A2 zuidelijke richting. Ongeluk, auto, caravan, rechte rijstrook dicht, vrijdagmiddag. En dan lukt het zo ongeveer vanaf Eindhoven vast op de drukste momenten. Dus houd rekening met vertraging. Mensen op de A2 in zuidelijke richting zitten in ieder geval. Vroeger, toen ik opgegroeid word, het leven eigenlijk vrij simpel. Want vier waren jong en vooruitstrevend. En oulu waren conservatief. En tegenwoordig ligt dat een beetje angus. En kent ze zich afvragen, is Gen Z, zag maar de generatie geboren in het eerste decennium van deze eeuw, werden die immer conservatiever.
2: Als jij in een relatie zit met een man, dan weet ik niet dat jij met superkort op je overal heen mag gaan. Want je weet dat je aandacht krijgt van andere mannen dan. Dus.
0: Ja, strak de thermometer maar eens even insteken. Wie werd het de uitzending van Bert?
3: Als je een topprogramma wil maken, zul je jezelf onder druk moeten zetten. En je zult ook die spanning moeten voelen.
0: Ja, van Bert dus. En van Beb.
4: Ik zeg hoi allemaal.
0: Ja, dan gaan we maar eens gaan beginnen. L1 vandaag, Bert, Beb, jongen, jongen.
5: Dit is L1.
6: Ik vind niet dat eigenlijk een van die twee een baas of zo zou moeten zijn. Dus.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 vandaag.

0: Ziggy Marley en Tomorrow People. En in een iets grijzer verleden hadden we Magnetic van Bauza. En nu ben je bij de regionale omroep. En dat is publiek. Dus veeg dat ze ook gaat mosleren. Nou, dan vergeet dat bedag. Want verhand de vliegend vlugge spreekbeurt. En er is een feestje te vieren. Want de Grand Dame van de Limburgse muziek, Pepi Graf, is hu 80 jaar geworden. Proficiat.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Ook achterin. Hij is Pepi Graf.
3: Barbara Laurentia Christiana. Oftewel, Pepi Graf is een Maastrichtse volkszangeres. Pepi wordt in juni 1946 geboren als oudste dochter van Marie Westenberg en muzikant Shen Graf. Ze rolde als vanzelf de muziekwereld in. Al snel werd ze bekend bij een groot publiek met het winnende Maastrichts carnavalsliedje. In 1961, als ze 15 jaar is, brengt Pepi haar eerste grammofoonplaat uit. Vanaf dat moment groeit ze uit tot een van de meest populaire Limburg zingende artiesten. In 2007 vierde Pepi haar 50-jarig artiestenjubileum. Dit jubileum werd gevierd met een groot optreden op de Markt in Maastricht. Onder de titel 8.0 deelt de Grand Dame van het Limburgs lied haar persoonlijke verhalen
4: over mijn leven, over mijn carrière,
3: met het publiek in een tournee langs de Limburgse theaters.
0: Je weet het toch helemaal netjes binnen de titel af te ronden. Onze Dave, zelfs als fan van Pepi. Mark Ronson en Miley Cyrus nu.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En nu is het natuurlijk een gans slimmer, een gans klippetje vers. Omdat Beppi 80 is geworden, dikke proficiat. Nou, volop in het leven nog. Ze geeft op Pinkpop, daar komen een theaterprogramma aan en zo. Dus Beppi geeft lekker. Gelukkig ook maar. 80 jaar is dat niet gekregen gegeven, zo is het gewoon. Misschien moeten we op de radio dat feestje een gans klippetje met vieren. Het lijkt me leuk om zo het weekend af te trappen dadelijk. Tussen 6:30 en 7:00. Zo'n spontane Beppi top 3 te drieënen. De leedjes die ze wil sturen van Beppi Graf op hun 80ste verjaardag. Even gewoon spontaan aanvragen via de app 06-8415-2500. Dom voor die alle drie. Tussen 6:30 en 7:00 is het feestje meteen goed gevierd. En voor wat betreft de radio dan ook een beetje afgesloten. Dus denk maar eens terug naar welk leedje van Beppi wil ze huren. 06-8415-2500. Tussen 6:30 en 7:00. Een rans verjaardagsfeestje voor Beppi. Vind ik toch wel leuk.
1: Ja, dit is de stem die hoort bij mij. Hij was er altijd. In gare autootjes, hotelletjes, vriendinnetjes.
2: Ruud Kleine,

en Juliet. Ook wel bekend als Romeo uit Venlo. Met einde keer terwijl de appjes binnenstromen voor de Beppiekraft top 3. Dus half 7 en 7 uur hij op de radio. Wat dacht ze? Ik ben zo voor leef. Is natuurlijk binnen. Maar toch 10 suggestie 06.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 3, 2, 1, lift off.
4: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
5: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
6: Outdoor feels better with us.
5: Kampeerwinkelroermond.nl.
7: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Net 4:30 geweest, het L1 nieuws hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
14: Goedemiddag. Drie mannen uit Venray, Rotterdam en Breda moeten 4 tot 4,5 jaar de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. 6 jaar geleden overvielen ze een man thuis in zijn woning. De Venlonaar wilde via Marktplaats een laptop kopen, maar kreeg de drie overvallers op bezoek die hem vastbonden en mishandelden. De drie moeten hun slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 11.000 euro betalen. Gouverneur Emiel Roemer wil een tweede termijn van 6 jaar. Zijn eerste termijn loopt in december volgend jaar af. Hij begon in 2021 en was daarvoor onder meer waarnemend burgemeester in Heerlen. De geboren Brabander zegt dat hij zeer tevreden is als commissaris van de Koning in Limburg. TNO begint samen met 5 gemeentes aan het project Gezonde Woning op Recept. Een van die 5 gemeentes is Heerlen. Zorgmedewerkers zoals huisarts en verpleegkundigen kunnen in die gemeentes verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Micha Lutgens is huisarts bij gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan de proef.
15: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving.
14: 4 oppositiepartijen in Roermond hebben hun eigen coalitie gevormd. Het gaat om Pro-Roermond, voorheen GroenLinks en PvdA, D66 Roermond, de Stadspartij Roermond en de Partij voor de Dieren. Ze hebben een gezamenlijk politiek programma opgesteld als tegengas voor het programma van de coalitie. Maar samenwerken met de coalitie wordt zeker niet uitgesloten. En sport, voetbal. VVV Venlo heeft een nieuwe trainer. Het wordt Marinus Dijkhuizen. Die werd afgelopen seizoen 4e in de keukenkampioendivisie met de Graafschap. De 54-jarige Dijkhuizen was eerder coach bij onder meer Excelsior, Cambuur en NAC Breda. Met Excelsior promoveerde hij 2 keer naar de Eredivisie. Het weer, de wind neemt steeds verder af. Er is nog kans op een bui en vanavond koelt het af tot 14 graden. In de nacht is het vrij helder en wordt het 10 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig met maximaal 20 graden. Maar later in de middag en in de avond komt er regen.
13: Dankjewel Dennis. Gaan we naar de Limburgse wegen, L1 Verkeer. Het is behoorlijk druk, A2 in zuidelijke richting. Het is en vrijdag en we hebben te maken met de nasleep van een ongeluk. We zitten daar tussen Wessem en Echt met een kwartier vertraging. En iets zuidelijker, ook daar vertraging op die A2. Tussen, en dan moet ik even goed kijken, het knooppunt Leenderheide en Beek. Daar ook nog eens 10 minuten extra vertraging. Gaan we naar de A73. Daar hadden we problemen in zuidelijke richting bij Venlo, tussen Grubbevoors en Blerink nog steeds 10 minuutjes vertraging inderdaad. En tussen Linnen en knooppunt het Vonderen 20 minuten. Dat sluit aan op die file op de A2. Kijken we nog even naar de A76. Hou daar bij Bochels rekening richting Duitsland met vertraging door de grenscontroles een kwartier extra.

0: Aha. Alleen vandaag. Alleen. Kids rockin' all summer long. In Limburg, in het hart van de Euregio. Het is een katzensprunk. Daar zitten we in Duitsland. Daar zitten we voor met Belg. Meestal om te tanken of om boodschappen te doen. Maar soms ook voor de goede muziek. Waarbij voor onze eigen provincie dat klingen Limburg niet vergeten. Dit is het grensgevalletje. En er is weer een hoop te kiezen, hier.
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, meertjes namen dus in het grensgevalletje. Welke wil ze huren? Weer dat de Kölner met Angelina? Weet het uit België Gorky met Mia? Of weer dat doet dus Ege Limburg? Doch Nico Ploem met Maria Magdalene? Ik zou even...

0: NCC en Dreadlock Holiday. L1 vandaag. Op deze vrijdag werd in Kaberg, in Maastricht, bodemonderzoek afgerond. Sporen van Limburgse Neandertalers daar zijn wellicht 100.000 jaar ouder dan gedacht. De boringen nu zijn een vervolg op onderzoek uit de jaren 80 in de groeven Belvedere. En met de nieuwe technieken worden de grindafzettingen uit de Maas geanalyseerd. Je hoort geoloog Freek Bussers, die heeft er verstand van.
1: De oudste Nederlander had een zachte G, zeker. En op die oude zanden en grinden van de Maas zijn ook heel veel werktuigen gevonden. En dat zijn werktuigen van Neandertalers. Dat is een uitgestorven mensensoort. Dus dat is heel erg uniek. Want de ouderdom die toen werd gevonden wees ongeveer op een ouderdom van 250.000, 240.000 jaar. He, dus als je hier een hand van pakt, dan zie je gewoon het grove grind zie je zitten. Dus dat betekent dat dit een rivier is geweest waar een flinke stroomsnelheid in moet zijn geweest. Want anders kun je dit niet vervoeren. En dan is het mooie wat ze hebben gevonden is dat zij het zogenaamde vuursteenafslagmateriaal hebben gevonden van dat ooit geproduceerd is bij het maken van werktuigen. Het is eventueel de oudste Nederlander die we hebben. We zijn, als je dus over 250.000 jaar praat, er zijn nergens in Nederland eigenlijk oudere sites gevonden waar dat is gedaan. Dus het is vrij uniek.
0: Ja, hartstikke bijzonder. En aan de hand van die nieuwe technieken worden er nog allerlei resultaten verwacht. Dat blieven we natuurlijk volgen. Oeroude Maastricht, en eerder zo'n kennis aangaan. Dit is Rob de Nijs en Banger Hart.

0: Ben IJs. En bange hart, terwijl de app rammelt. Vuur het grensgevalletje. Gekker dan een keuzeplaat. Werd hij dan Dutch, werd hij Belg of werd hij Limburgs? Vrouwe Angelina van de Kölner. En vrouwe Mia van Gorky uit België. En vrouwe Dor Nico Ploem uit Kerkrade. Ja, dat had best wel aanhang hier in de provincie.
1: Jong, dan Nico Ploem moet ervoor huren.
0: Ja, maar wil ik alle stemmen gans eerlijk tel, dan kom ik toch bij Frans uit. En dit Franstalig. Door Kulsje Frans, loester.
2: Een nieuwe middag. Ja, als Kulle-fan wil me dan natuurlijk met alle respect voor de Noorman puur dorp zanger door Nico Ploem. Kies ik toch wel voor het Angelina van de Kölner. Is ook geen moderner.
0: Ja. Dat is het zeker.
2: Gerust. Ja. En adieu.
0: Gerust Frans. Schön weekend. De stemmen zijn geteld. Angelina als grensgevalletje. Ja.

0: elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
4: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Ja, voordat ik hier mee...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. 3 mannen moeten enkele jaren de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. Hun slachtoffer dacht dat ze een laptop kwamen verkopen. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
5: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden.
7: Even terug naar de Limburgse wegen. Ja, het wordt met en met wat rustiger. We hadden problemen natuurlijk de hele middag door dat ongeluk op de A2 in zuidelijke richting. Wat staat daar nu nog? Ja, tussen Maasbracht en Borren op die A2 een kwartier extra. En als je dan bij Borren bent richting Meersen nog eens 10 minuutjes erbij. Dan hebben we het op de A2 het belangrijkste wel gehad. Kijken we nog even naar de A73. Daar stond ook een file tussen Grubbevos en Venlo-Zuid nog 10 minuten extra. En op de A76 voor de grensovergang richting Aken nog een kwartier erbij.
8: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
12: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil?
13: Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
14: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
17: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
18: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
19: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Van de Koete Treuta. Clarence Clemens. Samen met Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Alleen vandaag. Toch even voetbalnieuws. En ik denk, mooi nieuws, maar zo schat ik het in. VVV Venlo heeft een nieuwe trainer, Marinus Dijkhuizen. En Sam Kali weet er alles van. Hi Sam.
1: Hoi Ruud, goedemiddag.
0: Ja, dit is toch een trainer die ik top Eredivisie inschaal.
1: Top Eredivisie?
0: Sorry, Eerste Divisie. Top zeggen, KKD, ja.
1: Ajax heeft niet gebeld. Nee, dat is ook geen top Eredivisie trouwens. Maar dat is een andere, discussie.
0: Ik weet niet of je die grappen nu al moet maken.
1: Nee, doe wel anders. Ja.
0: Nee, maar voor VVV denk ik een mooie naam.
1: Ja, ik snap wel wat je zegt. Want je hebt over top Eerste Divisie. Dat is hij zeker. Dit is een man die twee keer is gepromoveerd met Excelsior. Ook als trainer dan, zeg maar. En als speler dat ook gedaan heeft met Excelsior en ook een keer met Cambuur. Nu weten we van Ko Adriaans uit het verleden, een goed paard is nog geen goede ruiter. Dus dat zegt niet alles, hè, of je dan in totaal vier keer bent gepromoveerd. Maar iemand die het bij Excelsior gedaan heeft in de Eerste Divisie, daarmee ook in de Eredivisie goede dingen heeft laten zien. Die met de Graafschap vierde werd afgelopen seizoen. Nou, dat getuigt wel van positieve ambitie. En ik denk, en dat is misschien nog wel belangrijker voor als je VVV-aanhanger bent, dat Marinus Dijkhuizen ook wel een goed verhaal gehoord moet hebben om in te stappen bij VVV, wat toch een vrij anoniem seizoen in de middenmoot heeft gedaan, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Hij vindt zichzelf vast een goede trainer, want anders ga je dit niet doen. Maar
1: moet ook wel,
0: hem iets beloofd, wil ik niet zeggen, maar ja, perspectief, een soort ambitie.
1: Ja. Perspectief. En het was bij VVV afgelopen jaar continu de vraag van, ja, we moeten gaan zien wat de perspectieven worden op het moment dat we de Duitse investeerder hebben. Nou, die is er nu. Niet als groot aandeelhouder, dat gaat natuurlijk op termijn wel gebeuren, maar we kennen het verhaal, hè, met ook een nieuwe technische directeur uit Duitsland, met Lino Dürr, met expertise die ze ook bij andere clubs hebben benut, soms succesvoller dan op andere momenten. Maar het geeft wel aan dat er wel iets mogelijk zou moeten zijn, want Marinus Dijkhuizen stapt niet in een 2-jaar project om 12e en 8e te worden in de KKD. Dan had hij ook echt wel andere opties gehad dan dat hij nu voor VVV heeft gekozen. Ik wil daarmee niet zeggen dat VVV de top gaat aanvallen komend seizoen. Maar dan moet er toch wel binnen 2 jaar iets mogelijk zijn. Dat kan niet anders.
0: Ja, want uiteindelijk gaat het in het voetbal, heb ik geleerd, om spelersbudgetten. Wat kun je in een spelersgroep stoppen als club?
1: Ja.
0: Dus daar zal een stijgende lijn ergens gedicteerd zijn.
1: Maar dat moet ook wel. En dat is ook wel gezegd, hè, van we moeten sportief wel een stapje vooruit gaan zetten. Dat hebben we ook wel gehoord van Marinus Dijkhuizen. Van Guus Pennings. Ja. Directeur van VVV, die vandaag jarig is trouwens.
0: Dus gefeliciteerd.
1: Mooi cadeautje voor zichzelf, een nieuwe trainer. Zou ik
0: gelijk met Beppie, joh.
1: Ja, ongekend. Ja, alle grootheden in Limburg zijn op deze dag. Ja, dat gelijk het wel dan. Er moet echt wel wat mogelijk zijn. Dat merk je ook wel. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze bij hem uitkomen. Omdat je gewoon ook op zoek bent naar iemand die spelers beter maakt. En als je bij Excelsior met relatief beperkte middelen dit soort dingen kunt laten zien. Want Excelsior promoveert regelmatig, zit regelmatig in de Eredivisie. Maar dat is nooit een ploeg waarvan mensen op voorhand zeggen, nou, die gaan zich gewoon makkelijk handhaven of die gaan promoveren. Is toch altijd een beetje dat lelijke eentje, hè? Gewoon te beperkte middelen om iets gefundeerd op te bouwen. Ja, dan kun je het ook bij VVV. En dan is het ook, denk ik, ook de komende weken richting spelers wel een uitschrijving van, nou, we hadden wel een trainer die hier niet komt om op de winkel te passen, maar om stappen vooruit te zetten.
0: Ja, ik moet ook meteen een beetje denken aan het amateurvoetbal, Sam. Ik bedoel, dat is geen belediging voor VVV Venlo, helemaal niet. Maar dat is wel vaak zo, dan komt er een trainer en die neemt een x-aantal spelers mee. Is daar hier ook de hoop op?
1: Misschien Tim Braam wel mee terug. Wie zal het zeggen?
0: Oh ja.
1: Ja, die zat bij de Graafschap. Waar trouwens Marco Bogers de technische directeur, of de algemeen directeur is. Natuurlijk jarenlang 700 jaar bij VVV gezeten, Marco Bogers. Dus ik denk dat ze goede referenties hebben kunnen ophalen over de beste man. Die ook trouwens een paar gesprekrondes heeft overleefd met onder meer die Duitse investeerders. Dus ze weten echt wel bij VVV waar ze aan beginnen. Of je spelers meeneemt. De Graafschap, het is een beetje de vraag wat daar gaat gebeuren. Tim Braam, die noem je niet voor niets, die is natuurlijk vorig jaar verkast van VVV naar de Graafschap voor een transfersom. En heeft er eigenlijk alleen maar bij de belofte meegespeeld. Dus los van of het een Venner zal zijn, die zal zijn carrière een nieuwe impuls willen geven. Van de andere kant, die heeft niet gespeeld onder Dijkhuizen afgelopen seizoen. Dan vraag me af of je met Marinus Dijkhuizen dan vervolgens naar VVV komt. Die kans is niet zo groot. Maar goed, er moet wel wat gebeuren bij VVV. Maar de vraag is ook een beetje wat blijft, hè. Ze hebben twee hele goede spitsen met Van Zijl en Zandbergen. Maar de kans is er ook dat VVV Zandbergen wel kan gaan verkopen aan bijvoorbeeld een Sparta in de Eredivisie.
0: Ja. Nou, is nog
1: dus misschien is het niet alleen halen, maar ook wat hou je over, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, het ambitieniveau is in ieder geval omhoog geschroefd, zou je kunnen zeggen, met deze aanstelling.
1: Ja, de enige die er niet blij mee is Kevin van Dessel, want dat was de andere topkandidaat.
0: Ja. Van Zeukenverdoor en een andere club.
1: Ja.
0: Kom maar, joh. Dankjewel, Sam.
1: Jo.

0: De klok staat op 5:05.
1: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja. Want een nieuwsquiz spelen. Wat kan ze winnen? Dat is toch voor veel jullie de reden om mee te doen. En de quiz, nou, dat zal ik je vertellen. Gaan keertjes voor de kasteeltuinen in Assen, 2 personen en een koffie- en fly-arrangement erbij. Dus het is een leuke dag, hoe het gegarandeerd. Het is op deze 5 juni 2026 zo dat de Grand Dame van de Limburgse muziek, Bepi Kraft, 80 jaar is geworden. Dikke proficiat, Beb. En ondanks de 80 jaar, stilzitten is net erbij. Ze geeft in het Nooiere Theater in. En ze steden op Pinkpop.
2: Dit is echt het grote podium. Dit is echt, ja, niet het hoofdpodium, hè. Niet de verdrieven.
3: Ja, wie werd nee, ze die nog het hoofdpodium op, Bepje? De wet is toch niet?
2: Wie werd maar. Ja, neem ik met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, heb ik ook.
0: Ja, het is heel bijzonder. Op het grote podium, de North Stage. Noordpodium heet dat, door steeds, hè. Maar Bepje woog al 2 keer eerder op Pinkpop. Op een bijzonder podium. Maar die 2 keer, op welk podium is de vraag in de nieuwsquiz? Stong Bepi toen? Op welk podium is Bepi geweest? Op Pinkpop. Nou.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in. Via WhatsApp in de L1-app.
0: 06 8 1 4 2 4 0.

0: It's snap. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
2: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
1: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Even over 17:30. Het LA-nieuws hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
11: Goedemiddag Ruud. De politie onderzoekt of de 18-jarige man die zondagavond werd aangehouden voor brandstichting in de bossen van Kessel ook iets te maken heeft met eerdere branden in hetzelfde gebied. Eind april ging in 3 dagen tijd 7000 vierkante meter natuur verloren in het bosgebied tussen Kessel en Helden. De verdachte werd afgelopen weekend aangehouden na de vondst van 5 aangestoken brandhaarden. De 35-jarige Loes F. uit Geleen, die zich aansloot bij IS, is bij terugkeer in Nederland aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Dat gebeurde woensdag. Ze blijft de komende 2 weken in de cel, meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De vrouw reisde in 2015 naar het Syrische Raqqa, in het toenmalige kalifaat van terreurorganisatie IS, en trouwde daar met een IS-strijder. Ze wordt verdacht van het voorbereiden en bevorderen van terroristische misdrijven. 3 mannen moeten 4 tot 4,5 jaar de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. 6 jaar geleden overvielen ze een man thuis in zijn woning. Verslaggever Guus Benders.
12: Het gaat om 3 mannen van 27, 32 en 33 jaar uit Venray, Rotterdam en Breda. De daders kwamen bij de man in Venlo terecht via Marktplaats. Het slachtoffer dacht dat hij een MacBook ging kopen van een van de mannen. Maar hij kwam dus bedrogen uit. De mannen die gingen naar binnen en overvielen de man. Mishandelden hem en ook bezoek. En gingen er met telefoon en geld vandoor.
11: De 3 moeten hun slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim €11.000 betalen. Gouverneur Emiel Roemer wil een tweede termijn van 6 jaar. Zijn eerste termijn loopt in december volgend jaar af. Hij begon in 2021 en was daarvoor onder meer waarnemend burgemeester in Heerlen. De geboren Brabander zegt dat hij zeer tevreden is als commissaris van de Koning in Limburg. En sport, voetbal. VVV Venlo heeft een nieuwe trainer. Het wordt Marinus Dijkhuizen. Die werd afgelopen seizoen 4e in de keukenkampioendivisie met de Graafschap. De 54-jarige Dijkhuizen was eerder coach bij onder meer Excelsior, Cambuur en NAC Breda. Met Excelsior promoveerde hij 2 keer naar de Eredivisie. Het weer, de wind neemt steeds verder af. Er is nog kans op een bui en vanavond koelt het af tot 14 graden. In de nacht is het vrij helder en wordt het 10 graden. Morgen begint vrij droog en vrij zonnig. Maximaal 20 graden. Later in de middag en in de avond komt er regen.
10: Dankjewel, Dennis. Gaan we nog even naar de Limburgse wegen. L1 verkeer met nog wat file op de A2 in zuidelijke richting tussen Boren en Maastricht-Aachen Airport. 10 minuten extra. En op de A76 voor Bocholtse grensovergang daar ook een kwartiertje erbij. En op de N281 richting Vaals tussen het bedrijventerrein Avantis en Bochols ook 10 minuten extra.

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: L1 Vandaag.
0: Op deze vrijdag, even na 5:30, ouderen met dementie en mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen vaak niet meer op vakantie. En om hen toch weer het echte vakantiegevoel te laten beleven, organiseert de zorggroep in Venlo voor de 5e keer een camping, gewoon in de tuin van het zorgcentrum. Bewoners genieten ervan een gezellige campingsfeer, terwijl caravans en campers van gasten het terrein helemaal omtoveren tot een echte camping. In ruil voor een kampeerplek zorgen de gasten voor extra gezelligheid en contact met de bewoners. En dat is een gouden combinatie.
2: Hoe vaak heeft u met de wc-rol onder de armen gelopen?
3: Ja, dat heb ik niet gedaan. Maar het was een van de leukere dingen eruit. Dat vond ik inderdaad die wc-rollen en dat vond ik afwassen. Afwas, ja. Want dan stond je aan die lange bakken daar. En dan had je mensen tegenover je staan. Die stonden ook daar afwas te doen. Dus het was een heel gesprek was er altijd. En dat vond ik erg leuk.
4: De mensen hebben vroeger vaak gekampeerd met een tent of caravan. En aangezien dat helaas niet meer gaat, hebben we bedacht van, nou, dan brengen we de camping hier naartoe.
5: De koffie.
6: Ik vind het een heel mooi initiatief. Dat brengt ons een beetje uit de sleur. Van, dagelijks doen en laten. Dan is dit wel mooi.
7: Ja, leuk hè? Ja. Wij genieten er ook van. Ja. Die voorbij komen en die zeggen, oh dat is leuk. Oh, we gingen door naartoe, En we gingen met de tent. Ik zeg, prachtig.
3: Ze brengen toch wel een beetje terug van wat je vroeger had. En dat vind ik heel leuk.
6: Ja, we gingen echt heel een beetje actieve vakanties.
4: Ze komen uit hun woonhuisje, er is leven in de brouwerij. Ja, er is eigenlijk voor iedereen wel wat. En ik denk, ieder mens op zich pikt er wel iets uit. En denkt van, ja, fijn.
8: Belangrijkste vraag, waar slaapt u vannacht? Thuis of in de caravan?
3: Thuis.
0: Ja, louter positieve reacties door in Venlo. En dan heb ik ook nog eens onze verslaggever Ruud van Broek over langs. Boah.

0: Interesse een autovliegtuig. En net 6:15 geweest op deze vrijdag.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Het is 5 juni, de verjaardag van Beppie Kraft. En goh, ze is 80 geworden. Dat zou toch ook niet geven, hè? Maar toch een dikke proficiat. Stilzitten is er absoluut net bij. Ze gaat in het Nooijere Theater in en... Nou, Pinkpop.
2: We hebben nog 11 jaar op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. De hoofdmis van het zuiden. Pinkpop zondag met Rowan Hazen, Blackbeard, Pablo van der Poel, Frans Pollux, Lex Uiting, Beppie Kraft, John Tana.
3: En Trekster.
0: Ja. Het is de derde keer trouwens dat Beppie naar Pinkpop geeft. Ze staat nu op het grote Noordpodium. Maar ze worden al 2 keer eerder. En de grote vraag is in de nieuwsquiz op welk podium stond Beppie toen, de eerste 2 keer op Pinkpop. Toch meer dan de nieuwsquiz en maak kans op keertjes voor de kasteeltuin.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Becky G en Arranca.
1: Rit, goedemiddag. Dat was de North Stage. Groetjes, zo'n uitzending. Hoi.
0: Ja, Henk, dankjewel. Veel mee doen aan de nieuwsquiz. Maar dit jaar steed het op de North Stage. Na die eerste twee keer worden op een ander podium. Beppy Graf op Pinkpop. Als ze enig idee, schik maar even een appje. Als ze toch aan het appen is, Beppy is 80. En verdomd, straks zoeken we om kwart voor 7 de Beppy Top 3. En de vuur zeugen gewoon simpel suggesties via de app. Dan gewoon een beetje turven en de mies aangevroegde leedjes stop maken voor een top 3 van. Dus wat wil ze huren van Beppy om haar 80ste verjaardag te vieren? Laat het maar weten. Via de app.

Doobie Brothers, Listen to the Music, alleen vandaag. Nou, allerlei suggesties voor de Bappie Top 3 komen binnen. Ik hou van die. Nou, dat is een lekker rustig liedje. Daar had ze natuurlijk ook prachtige van gemak. Maar ik ken ze ook het feestrepertoire pakken. Een Bappie Top 3, straks om 6:15. Wel even appen, wat rimmelt.

0: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: 12 september, Temple of Classic Rock.
3: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
2: Doors open, 12:30 middags.
3: Get your tickets at dedoolhof.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of een 18-jarige brandstichter die in de bossen bij Kessel werd betrapt ook iets te maken heeft met de grote natuurbrand in april in hetzelfde gebied. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
12: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden.
14: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
18: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
19: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
20: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
21: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
22: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
23: Hoe kom ik hier weg?
22: Vragen die over je toekomst gaan.
24: Hoe word ik beter in mijn vak?
22: Of één die je wakker houdt.
25: Hoe begin ik weer met werken?
22: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
26: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
29: Houd misdaad uit je buurt.
28: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
30: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
31: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
32: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: George Michael en Freedom. 10 op 6, het is vrijdag. L1 vandaag met neus in het blad. Onderzoeksinstituut TNO begint samen met 4 gemeentes een pilotproject. Gezonde woning op recept heet het. Zorgmedewerkers, wie hoes, artsen en verpleegkundigen, kennen in die gemeente verduurzaming van de hoezen van hun patiënten aanvragen. Michel Lutgens is hoesarts bij Gezondheidscentrum in Hoensbroek, in Gebroek. En hij vertelt met welke klachten zien patiënten te maken hand.
1: Maar het zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder doorgaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving. Maar het zijn natuurlijk vaak problemen, of meestal problemen waar wij niet de oplossing voor hebben.
0: Ja, dan een chic concert is een avond in Broensum in het Openluchttheater. Singer-songwriter Lotte Walda maakt door eerbetoon aan haar overleden producer Angelo Bombrini eerder dit jaar. Stooft hij plotseling. Presenteert meteen het eerste deel van haar nieuwe album, waar ze samen met Angelo aan het werken hoor. Dandelion. En Lotte wordt bezig met dat album dus. Maar zet het durig en wil het toch afmaken.
2: Ja, 5 juni stond al. Dus dat zou eigenlijk de albumpresentatie zijn geweest van het hele album. Maar ik dacht van ja, ik ga het niet afzeggen. Ik weet niet. Ik had echt zo'n gevoel van nee, we moeten dit gewoon doorzetten. En Angelo, die was ook echt altijd heel erg trots op deze muziek. Dus ja, hij was er ook echt heel veel mee bezig. Dus ik denk dat het ook wel een bepaald soort voor hem ergens is, dat ik het ook echt graag wil afronden.
0: Ja, dit is een dus in Broensum. En Beppie is 80. Het werd klinkgevierd.
3: Mijn mam en de familie van mijn mam zitten bijna allemaal in de 90 geworden. Dus als ze een beetje boos zijn, ze diegene. Ja, en dan is het vooral, wat ik zeg, goede keuzes maken. En geluk hebben. Vooral geluk hebben met de gezondheid. En ja, wat ze deed, tot dat gehoord gaat.
0: Ja, zo is het. Straks ook op de radio hij nog de Beppie Top 3. Had ze er ideeën voor? Vroeg een Beppie-leedje aan. Vieren we de verjaardag een beetje op de radio.

0: Harry Styles en Adore You.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, en op 5 juni geeft de nieuwsquiz voor Beppie Kraft. Zeker wint die 80 jaar weer. En dat weet ze u. Beppie geeft nog Pinkpop.
2: Dit is echt het grote podium. Dit is echt van, ja, niet het hoofdpodium, hè. Niet overdreven.
3: Ja, wie weet, horen ze die nog het hoofdpodium op, Beppie? Dat weet ze toch niet?
2: Wie weet maar. Ja, neem ik met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Dit is echt heel bijzonder, heb ik ook.
0: Ja, de derde keer voor Beppie op Pinkpop. Nu op het grote podium, zo wie zie dat neemt, het Noordpodium. Maar de vraag was, op welk podium had Beppie die eerste 2 keer dan gestangen? Hartstikke veel op geappt hier. Het Noordpodium had ik een aantal keer gezien. En ja, dat is dan voor dit jaar. De eerste 2 keer waren we op een ander podium. Ik ga Paulien aan de telefoon. Paulien, goedemiddag. Goedenavond, sorry.
4: Ja, goedenavond.
0: Ja, ja. Hallo. Hoe kom je vandaan, Paulien?
4: Ik kom uit geboren en getogen uit het zuiden, uit het Nerbeek.
0: Ja.
4: Maar we wonen in Gemert. En we zijn op het moment lekker op vakantie in de Grashoek, hè, dus in het Limburgse land.
0: In de Grashoek, wie kunt ze daar terecht? Ik bedoel, het is hartstikke leuk hoor, maar dat zou ze misschien net meteen aan denken vanuit Gemert.
4: Ja, kort bij de Kenjer en dan toch kort ook bij Hoes. Dus
0: ja.
4: Limburg, dat trek, hè? Dat blijft, de Bevan blijft Limburger. Hè?
0: Ja, en is dat dan een beetje een vaste prik op de Grashoek?
4: Regelmatig, ja. Dus, ja. Regelmatig.
0: Nou, dat vult zich nog helemaal bij Limburg verbongen. Tenminste, er gewoon niet vanuit, want ze meespelen dan in een nieuwsquiz over Beppie, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus ik heb voor mij nog het interview gewerkt, ja. Dus gebeld wordt, ja, wel leuk, ja.
0: Ja, en dan had ze meteen het goede antwoord te pakken, want ja, Lotte vroeg nu moet dat interview komen. Op welk podium stond Beppie de eerste 2 keer op Pinkpop?
4: Ja, die had je voor Silent Disco, maar...
0: Ja, Silent Disco, dat mag ik gans goed rekenen, Paulien. Wow. Stille Jan ook wel genoemd, maar inderdaad, het publiek stond met de koptelefoons op en Beppie dan zingen, nou ja, goed, in de Silent Disco, dat had ze gans goed.
4: Okay.
0: Ja, en wens ze dan toch in Limburg bij. Ik ga voor dich keertjes voor de kasteeltuin in Arsen.
4: Ja, leuk.
0: Kom voor allemaal regelen, Paulien.
4: Oké.
0: Groetjes toch, hè?
4: Dankjewel.
0: Hoi.
4: Hoi.

0: klok. Beppie is 80. Zometeen de Beppie top 3. Heel simpel, even aanvragen via de app welk liedje van Beppie wilt sturen. Echt gewoon turven en een top 3 achter elkaar door Utrine. Dadelijk.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse Obesitaskliniek.
3: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
2: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: 6:30, het LNI's hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
3: Hi Ruud. De politie onderzoekt of de 18-jarige man die zondagavond werd aangehouden voor brandstichting in de bossen van Kessel ook iets te maken heeft met eerdere branden in hetzelfde gebied. Eind april ging in 3 dagen tijd 7000 vierkante meter natuur verloren in het bosgebied tussen Kessel en Helden. De verdachte werd afgelopen weekend aangehouden na de vondst van 5 aangestoken brandhaarden. Inzittenden van een auto die in Roermond op een geparkeerde auto botste zijn te voet gevlucht. Dat gebeurde vanmiddag op de Karel Doormanstraat. De aanrijding heeft veel schade veroorzaakt. De auto waar tegenaan gereden werd schoof tegen een geparkeerde bestelbus aan en ook die raakte beschadigd. 3 mannen moeten 4 tot 4,5 jaar de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. 6 jaar geleden overvielen ze een man thuis in zijn woning. Verslaggever Guus Benders.
4: Het gaat om 3 mannen van 27, 32 en 33 jaar uit Venray, Rotterdam en Breda. De daders kwamen bij de man in Venlo terecht via Marktplaats. Het slachtoffer dacht dat hij een MacBook ging kopen van een van de mannen. Maar hij kwam dus bedrogen uit. De mannen die gingen naar binnen en overvielen de man. Mishandelden hem en ook bezoek. En gingen er met telefoon en geld vandoor.
3: De 3 moeten hun slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 11.000 euro betalen. Gouverneur Emiel Roemer wil een 2e termijn van 6 jaar. Zijn 1e termijn loopt in december volgend jaar af. Hij begon in 2021. Daarvoor was hij onder meer waarnemend burgemeester in Heerlen. De geboren Brabander zegt dat hij zeer tevreden is als commissaris van de Koning in Limburg. En sport, voetbal. VVV Venlo heeft een nieuwe trainer. Het wordt Marinus Dijkhuizen. Die werd afgelopen seizoen 4e in de keukenkampioendivisie met de Graafschap. De 54-jarige Dijkhuizen was eerder coach bij onder meer Excelsior, Cambuur en NAC Breda. Met Excelsior promoveerde hij 2 keer naar de Eredivisie. Het weer. De wind neemt steeds verder af. Er is nog kans op een bui en vanavond koelt het af tot 14 graden. De nacht is vrij helder en dan wordt het 10 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, maximaal 20 graden. Maar later in de middag en in de avond komt er regen.
2: Dankjewel Dennis. Fijn weekend vast. Doei.

0: Bon Jovi. En It's My Life op de dag dat Beppie 80 is geworden. Oh, best wel gevierd zo links en rechts, wel geen aandacht vuur. Muzikaal gezien belooft misschien nog een beetje achter. In die zin, nou ja, gozer gaat dat gewoon vervieren met een top 3. En vroeg maar eens gaat leedjes A. Hartstikke druk in de After Cup. Echt van alles langs. Het roetsleed had ik gezien. En even kijken in de hemel had ik gezien. Komt van alles wel gaat langs. Maar het is een kwestie van durven. En ik vond toch wel de nummer 3 vrij verrassend.
1: Nummer 3.
0: Want onder meer Monique had er opgestumpt. En ook Jan. En een appje van Natasha hou ik. Hij is get

0: Nummer 2.
1: Ja, een geveuliger liedje op nummer 2. Rob Vroegemaan en nog Wim en Marga. En nog een aantal angelen hier. Beppie en Ik hou van dich. Op 2 dus. De Beppie top 3.

0: En even via de app gaan we verkiezingen door. Dit wordt op nummer 1 van de Beppie Top 3. Ik ben zo van Leef.
1: L1 vandaag.
0: Ja, en dat kent Beppie vanaf het lekker gaan feesten. Misschien nog een stuntje naar het café. Het is nog hartstikke jong, dus het werd gezellig. Alleen vandaag op sociale media en in het nieuws verschijnen steeds meer berichten over jongeren die terugverlangen naar tradities en oude opvattingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een traditionele rolverdeling in het huishouden, waarbij de man werkt en de vrouw thuis voor de kinderen zorgt. Echt waar. En we namen in ieder geval even de proef op de som.
2: Nou, ik denk dat dat ook heel veel met social media te maken heeft. Ik heb wel eens wat filmpjes voorbij zien komen van inderdaad dat een man dan dominant moet zijn en dit en dat.
3: Een vrouw moet haar man gehoorzamen.
4: Ja, ik vind van wel.
5: Ik vind dat een vrouw zelf mag bepalen wat ze mag doen.
6: Niet mee eens, want een vrouw heeft ook zijn eigen leven. Die hoeft niet alles te doen wat de man vindt.
7: Ik vind niet dat echt een van die twee een baas of zo zou moeten zijn. Dus.
3: Een man mag een vrouw slaan?
6: Nee. Nee.
4: Ik vind dat je niemand hoort te slaan.
6: Nee, absoluut niet.
5: Heel simpel. Mag niet. Nee.
3: Een vrouw mag dragen wat ze wil.
6: Een man kan ook gewoon dragen wat hij wil. Dus een vrouw kan het ook gewoon.
2: Als vrouwen zich dan bekeken voelen, en dan hebben ze wel echt weinig kleding aan. En dan zeggen ze dat ze bekeken voelen, dan vind ik wel dat ze soms een beetje naar vragen, zeg maar, om bekeken te worden.
8: Je moet wel een beetje rekening houden met wat je doet.
6: Ligt eraan. Als jij in een relatie zit met een man, dan vind ik niet dat jij met superkort op je overal heen mag gaan. Want je weet dat je aandacht krijgt van andere mannen dan. Dus.
7: Als je vriend niet wil dat je hele korte dingen of zo draagt, ja, moet je dat natuurlijk niet doen. Ja, dragen wat je wil.
4: Kijk, natuurlijk iedereen zijn eigen keus. Maar ik heb liever natuurlijk niet dat mijn vrouw naakt over straat gaat lopen of hele korte kleding.
6: Ik vind eigenlijk dat mannen en vrouwen gewoon gelijk zijn.

Lipsync en Funky Town aan het eng van deze L1 vandaag. We zitten natuurlijk mondig weer. In de tussentijd nog van alles te beleven. U vooral bij L1. Wie dan nog? Alvast een super chic weekend.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
4: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
3: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
12: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
11: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
13: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
11: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

de huimkinnen in de groete staat. Op de hoop van de munt, daar vroeg je kordaat. Wilst ik met mij trouwen, ik vind ik zo leef. Marie zo verleef, op tien harten deef, verleef. Vier kinderweeën, een derde.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

esto hay que traerla. Y por las noches me despierto.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook